0: nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Bas, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars.

0: toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
2: Radio A.N. Hunze.

0: mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je.
1: Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 4

0: 23 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze. All in the

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

Als barregaander kom ik overal. Niets is mij te dol. En als ze zeggen, joh, ga je weer, dan zeg ik.

Spanje toe. Of naar Portugal. Of Griekenland. Lijkt me gaaf. Zo supercool. En net als jij, papa. Ook door Europa heen met een truc.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: een mond als een man.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Als een roos is onze liefde nu ontbloeid. En ik voel je in mijn armen zachtjes beven. Ja, ik weet dat ons geluk nog...

kost en spijt, maar dat hij dat een tijd proberen gaat. Dat ik niet hoef te huilen,

waar die is geweest, waar je zo makkelijk verdwalen kan. Hoe die moest helpen met het blussen van een hele erg grote brand. Een bedankje kreeg van de burgemeester, zelfs foto's in de krant. En ik geloof, het is mijn vader, die zal nooit tegen me jokken. Ik geloof hem, mijn eigen vader, hij is pas vertrokken,

langs haar gezicht. Amper 18 jaar, maar zoveel ouder dan het licht. Iedereen loopt om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, misschien wel nooit meer vrij. Toen dat de ochtend haar

niet voor volle zin. Maar ze willen het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen.

praan zingt vrolijk zijn lied bij volle maan. Mooi kan de wereld soms zijn, dat zalig gevoel

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Als ik Colatina binnen schaas, dan krul ik zijn beddy heen en weer van voor naar achter naar de schoenen. En dan draai ik de hakken beddy en dan heb ik zo weer warme voeten. En dan kan ik er zo weer zien. Dus Colatina, daar ben ik niet bang voor.
1: Erik, wil je ook wat drinken?
0: Nee, ik moet niks drinken. Ik moet nog

0: Bunnen is een hele apart verhaal. Er is loop op schaatsen en onder Ruud en Even een matter ertussen zitten. En het is een kruk van links naar rechts. En het is eigenlijk een sensatie, dat Bunnen.
1: Erik, wil je wat drinken?

0: echt niks te drinken. Ik moet nog niet.
1: Platenbas.
2: Ja, meneer de Gonzenbos. Ik hoop eigenlijk maar één ding, dat dit plaatje hoger eindigt dan ik hem met alles deed.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, ook onze grote vriend, onze Jorginus Klinkhamer. Goedemorgen. Ja, eigenlijk is het een beetje dom van mij, mensen. Ik heb mijn telefoon, we zijn gisteren weg geweest en... Ja, heel veel mensen die bellen me nou. Maar ja, ik zit via WhatsApp, mensen. Ken ik wel mensen wel reageren. Maar echt, ja, dat ken ik niet. Want mijn vrouw heeft mijn telefoon mee. Lekker rustig.

Oké, lieve luisteraartjes. Ik zou zeggen, we gaan verder met muziek hier. Dit is de Zaterdagmorgencafé. En dat allemaal vanuit het mooie studio hier in Annen, hè. Goedemorgen.

0: Wij gaan zometeen ook even naar het weer. En dan zijn we naar het weer van 10 uur. Zijn we weer bij jullie weer. Het tweede uurtje.
1: Lieve schat.
0: Moest horen, jongens, hè? Mijn lieve schat. Peter Pijper. Lieve schat. Helaas is die man niet meer onder ons. Maar zijn muziek, dat blijft nog leuk, hè?

Ja, ja, lekker plaatje, mensen. En dat allemaal van Peter en Truida.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis

0: Hij vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Ja. Ja, lieve luisteraartjes, het is 7:07. Ja, we gaan die tijd ook weer snel, hè? En ik hoorde al dat er mensen waren die mij nu hoorden op DAB. Ja, dan ligt het niet aan mij, mensen, want ik zit even terug te luisteren hier op ons op eigen... stream. En daar zijn we gewoon te beluisteren, hoor.

Maar geef allemaal niks, mensen. We gaan ook weer lekker verder met muziek hier. Ik heb heel veel plaatjes klaarstaan hier. En hoe zegt Even Baptist dat er altijd? We gaan gewoon even wat spoelen. En wat doet hij dit mee, hè? Zo kan ze mixen.

0: Ja, lieve luisteraartjes.
1: Hallo.
0: Ja, lieve luisteraartjes, goedemorgen allemaal bij Radio Arnhemse. Ik zit even de weer te bekijken buiten, jongens. Nou, ik wil zeggen, ik wil niet veel zeggen, maar het wordt vandaag toppie weer. Ja, en dat kun je lekker verwachten in Nederlands.

Dus als ik het, weer voor deze dag bekijk, jongens, wordt het vandaag 29 graden. De verwachting voor zaterdag overdag, hè? Voor vanochtend is er veel zon aan het eind van de ochtend. Neemt het noordwest de buien toe. Op de wadden en buiten niet helemaal uitgesloten. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen weer veel zon. In noordelijke gebieden is het meer bewolkt met kleine kans op een bui. Temperatuur wordt 29 graden.

En de mensen die richting Biddinghuizen gaan, mensen, pas op even voor het verkeer, hè. Want veel verkeer die kant op gewacht, hè. Verder wachten, dus zodoende.

0: Like me, just needs and feeling.
1: Ja, lieve luisteraars, je hoort het al. Het is weer bijna 11 uur. We gaan even naar het weer. We gaan even naar het weer. En dan zijn we zo bij het nieuws weer. En het, ja, je weet het allemaal wel. En dan zijn we het laatste uurtje weer bij jullie met een lekker muziek.

0: Oké, lieve luisteraartjes.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt

0: het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup. Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

0: Hallo met Jans.
1: De piraten van Zotten, die hebben wij groot gemaakt. Dat zeg ik altijd en dat blijf ik nog zeggen. Hou de agenda hoog, zou ik zeggen. En heel veel geluk en heel veel gezondheid met jullie. Zet zon en zet hem op.

Naastuurtje, de zaterdagmorgencafé. Jongen, jongen, wat is die warm in huis? Wat is die warm in huis, jongens, hè? Maar geeft allemaal niks, jongens. We gaan even het laatste uurtje. Gewoon weer lekker gezellig maken met een half uurtje lekker muziek. Hier komt ie, jongens. Herkent u deze nog? De Amico's. Hier komen ze, hè, de Amico's.

Er ben ze van dat doel dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloppen en ga je mis, daar lust het niet. Het enige wat helpt, komt zeker nooit te lopen.

kilometervreters. Dus gooide ik mijn fiets langs de oprijbaan, stond er met mijn duim omhoog. Een grote kaart die stopte.

0: Ja, luisteraars, goedemorgen allemaal. We hebben weer een verzoekje. En die komt van onze Mark. En Mark wil graag een verzoekje horen van Normaal met Hoerenhart. Ik zou zeggen, Mark, je komt eraan, hè?
1: Ik zeg, oeh!

Luisteraars, een goedemorgen allemaal bij Radio Arnhems. U ziet het alweer, het is alweer bijna weer 10 voor 12. In de houdt in dat wij heel langzaam weer richting de klok van 12 uur gaan. Ik hoop dat jullie vandaag weer lekker genoten hebben van de muziek van de Zaterdagmorgencafé. Lekker met een biertje of een barbecue. Ja, je weet niet, mensen op de warme morgen. Ja, hoeveel wat graden zal het wel zijn? 25, 26 graden. Maar geeft helemaal niks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De democratie.

0: Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

hab's mit eigenen Augen gesehen. Auf dem Ortsschild.

Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek...

met de regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget, ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Argentinian polo player.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

stemmen op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.

0: vallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: De microfoon doet het. Ik wil graag deze raadsvergadering openen. Van harte welkom aan de raadsleden, college, mensen op de publieke tribune, commissieleden, mensen die thuis meekijken. Van harte welkom bij deze raadsvergadering. We zijn bijna allemaal aanwezig. We hebben alleen een afmelding van mevrouw Oosterhuis ontvangen. En voor de rest zijn we dus compleet. Dan zijn we bij het agendapunt vaststellen van de agenda. De vraag is of u zich kunt vinden in de voorliggende agenda. Dat is het geval, dan stellen we die vast. Dan zijn we bij het vragenhalfuur aangekomen. En daar zijn twee openstaande vragen. Eén is nog van gemeentebelangen over Grevelingen en Anderveense Kanaal. En we hebben vervolgvragen gekregen over de BOPA-procedure van de fledders. Maar die is nog heel recent, dus die is nog niet beantwoord. Deze twee moeten nog beantwoord worden. En daarnaast zijn er een tweetal vragen aangekondigd voor het vragenhalfuur. Die gaan over hetzelfde onderwerp. Ik zou daarom ook eerst het woord willen geven aan mevrouw Nezen, die ook als eerste de vragen heeft aangekondigd. En daarna naar mevrouw De Groot, ook voor hetzelfde onderwerp. Mevrouw Nezen.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Gisteravond werd weer eens duidelijk dat de opvang in Ter Apel overvol zit en dat mensen buiten moesten slapen. Wederom was het de gemeente Stadskanaal bereid om mensen op te vangen, zodat zij niet buiten hoefden te slapen. Uiteindelijk wel gebeurd. Vandaag bleek dat Amsterdam een aantal mensen gaat opvangen. Dat is mooi. Maar de vraag is, in hoeverre is onze gemeente bereid om ook mensen op te vangen in de noodopvang? En wel op korte termijn. En gaat de portefeuillehouder nog in gesprek met de andere Drentse gemeentes om vaste opvangplekken te realiseren? We weten dat u zo mooi de Drentse puzzel noemt. Progressieve Aanhunzen benadrukt dat de noodopvang voor 1 à 2 nachten een doekje voor het bloeden is. Maar de situatie in Ter Apel is mensonterend en daar zullen wij ook als Aanhunzen iets aan moeten doen. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel. Dan mevrouw De Groot.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals u al aangaf, mijn vragen gaan over hetzelfde onderwerp. En mijn eerste vraag is dan eigenlijk ook exact hetzelfde als die van mevrouw Neeser, dus die ga ik niet herhalen. Aanvullend heb ik de vraag, de minister heeft volgens mij alle gemeenten kort geleden benaderd met het verzoek om noodopvang beschikbaar te stellen. Mijn vraag is, heeft het college een dergelijk verzoek van de minister ontvangen en hoe is daarop gereageerd? Nee, het gaat ook over aanvullende woningen of opvanglocaties. Die vraag is al gesteld. Daarnaast zijn we niet allemaal bij geweest met de opvang van statushouders of het huisvesten van statushouders in onze gemeente. Wellicht kan daar ook nog iets over gezegd worden, want dat speelt natuurlijk ook een rol. Dat is een van de oorzaken van dit probleem, dat statushouders niet snel genoeg gehuisvest worden. Tot zover.
1: Akkoord, dank u wel. Dan zet ik even de collegepet op en geef vanuit die hoedanigheid antwoord. We hebben in onze gemeente, laat ik even mee beginnen, voldoen we aan wat de afspraken zijn. Dus we hebben Oekraïneopvang en we hebben asielopvang, wat ook gewoon goed gaat gelukkig. En we hebben in het verleden ook vorig jaar een keer, toen was ook de nood hoog, of misschien weer 2 jaar geleden, het loopt al lang, hebben we ook mensen opgevangen in de noodopvang, letterlijk in de sporthal hier in Gieten. En wat wij steeds gezegd hebben, onze opvang willen we eigenlijk zo humaan mogelijk laten zijn. Het moet menselijk zijn, het moet netjes zijn. Maar als er mensen in de wei slapen, om het zo te zeggen, dat vinden we ook onacceptabel. Dus we hebben ook toen gezegd, die ruimte willen we bieden. En dat vinden we nog steeds. Dus als dat verzoek komt, en het verzoek is nu nog niet geweest, maar als dat verzoek zou komen voor die nachtopvang, die nachtoverbrugging, dan zullen we dat ook doen. En dat hebben we ook laten weten aan mijn collega Velema in Westerwolde. Zodat we daar ook contact over hebben, mocht het nodig zijn, dat we daarop in kunnen spelen. En we hebben ook al gekeken van welke momenten zou dat kunnen, wanneer is de sporthal beschikbaar. Dat kan, mocht die vraag ook zich voordoen. Is dat een structurele oplossing? Nee, het is echt een nachtoverbrugging. Dat is het dan ook. De volvraag van mevrouw De Groot, die gaat over De brief, hebben we een brief gekregen? Ja, alle gemeenten hebben een brief gekregen. Volgens mij is ook een afschrift gegaan naar alle raden, als ik het goed heb. En die hebben we besproken. We hebben in Drenthe een provinciale regietafel, zo heet dat. Daar zit de commissaris zit dat voor. En daar hebben we erover gesproken. En dan komen er ook weer voorbeelden voorbij als tenten in weilanden, die dan van gemeente naar gemeente gaan. Dat vinden we eigenlijk ook geen humane oplossing. We hebben daar steeds gezegd van, wij voldoen in Drenthe aan wat we moeten doen. In diezelfde brief van de minister staat ook dat vooral de gemeenten die niks doen aan zet zijn om wat te gaan doen. Maar wat we in elk geval ook weer in Drents verband gaan doen, we moeten een volgende fase in, ook bij het leggen van opnieuw de Drentse plussen voor de komende jaren. Dat traject is in wording, dus daar heeft de provincie ook de regie opgenomen. En daar zullen we ook in de komende maanden weer afspraken over moeten maken van, moeten we meer doen? Wie gaat er meer doen? En hoe zien we dat dan? Dus we hebben wel de bereidheid om die noodopvang te doen. Zijn we nu al op zoek naar aanvullende opvanglocaties? Nee, omdat wij voldoen op dit moment aan die puzzel. En het is ook wel moeilijk om op heel veel plekken wat locaties te vinden. Dus we hebben ook steeds gezegd, we kiezen voor 2 plekken in dit geval om dat te doen. En we gaan niet steeds weer opnieuw shoppen voor andere plekken. Dus we doen het in Drents verband. Noodopvang zeker, hebben we ook laten weten. En de vraag of de statushouders zou ik door willen spelen aan de wethouder Berghuis. Aan u het woord.
2: Dank u wel, voorzitter. Nou, als we kijken naar de taakstelling, zoals we die het eerste half jaar hebben gehad, hebben we die ruimschoots ingelost. Alleen we hadden dit jaar een achterstand nog. En daar zijn we op ingelopen weer. Alleen waar we nu mee te maken hebben is, tot voor 2 jaar terug hadden we te maken met heel veel alleengaande mensen. Nou, waar we nu mee te maken hebben zijn hele grote gezinnen. En voor beide zijn de oplossingen beperkt in onze gemeente. We hebben bijvoorbeeld onlangs de pastoriewoning in Rolde. Is ook aangeboden vanuit de kerk om te kijken of daar bijvoorbeeld een groot gezin geplaatst kon worden. Dat is ook gebeurd uiteindelijk. En zo zijn we ook in gesprek nu met de corporaties om te kijken naar andere soort oplossingen om met name de grote gezinnen ook te kunnen plaatsen. Want dat vraagt gewoon net even wat meer dan wat we op dit moment in onze gemeente kunnen bieden. Kijk, en het klinkt misschien wat oneerbiedig, maar als je een groot gezin weet te plaatsen en daar ook een goede locatie voor weet te vinden, ja, dan heb je ook direct een groot stuk van je taakstelling in die zin ook weer ingelost. Dus als je puur kijkt naar de cijfers van dit jaar, lopen we goed. Alleen, we zijn nog bezig ook met het inlopen van een achterstand. Daar zit het in.
1: Dank u wel. Kijk naar de vragenstellers of er behoefte is. Ja, mevrouw De Groot.
0: Ja, een korte vervolgvraag. Er is ingelopen op de achterstand als het gaat om huisvesting van statushouders. Kan dat ook

0: concreet gemaakt worden met aantallen. Wat er nog resteert aan opgave, bedoel ik dan.
1: Dank u wel. U nog? Nee? Andere leden van uw raad over dit onderwerp? Niet? Dan geef ik het woord hier aan wethouder Berghuis.
2: Ja, dat zit volgens mij ook opgenomen in de bestuursrapportage.
1: Het komt eraan. Volgende maand, denk ik. Ja. Oké, okay, dan wil ik met u door naar de vaststelling van de bestuiterlijst van de raadsvergadering van 13 mei. Wenst iemand daarover het woord? Niet, kan ik dan concluderen dat u daarmee kunt instemmen? Dat is het geval. Dan gaan we naar, nou, ik denk de hoofdschotel van deze avond. Namelijk het koersdocument. Nou, heeft u flink uw best gedaan. Heel wat amendementen hebben we al de revue zien passeren. Dit is het sluitstuk natuurlijk van een wat langer proces. U heeft al in maart 25 de startnotitie vastgesteld. U gaat nu richtinggevende keuzes maken voor de inrichting van onze gemeente over de komende jaren. Is informerend besproken, openierend besproken. En vanavond zijn we toe aan de besluitvorming. En ik denk dat het goed is om zometeen eerst alle amendementen die zijn aangekondigd, of in ieder geval per mail rond zijn gekomen, inmiddels ook in het systeem staan, om die eerst even in te dienen. En dan zou ik u willen vragen om niet alle toelichtingen en alles erbij voor te lezen. Heeft iedereen kunnen lezen. Maar wel even wat wilt u wijzigen. Zoals wij dat dan noemen, het dictum, dus het besluitpunt. Als u dat per amendement even met elkaar deelt, dan weten we ook over welk amendement we het hebben. En dan is het hopelijk ook voor mensen die de amendementen niet voor zich hebben, ook nog te begrijpen waar het over gaat. Dus dat zou ik eerst zo meteen even willen doen. Daarna gaan we gewoon alle fracties bij langs om te reageren op alle amendementen en moties die dan zijn ingediend. Zodat dat dan ook meteen in de eerste termijn kan. Daarna krijgt het college de mogelijkheid om te reageren. En daarna gaan we naar de tweede termijn. Dat is eigenlijk de bedoeling. Helemaal als we naar de stemming gaan, is het ook goed om te beseffen dat we eerst gaan stemmen over de amendementen. Nou, normaal gesproken begin je bij het verstrekkende amendement. Nou, het is een beetje ingewikkeld om te bepalen wat het meest verstrekkend is. Dus we hanteren maar gewoon een bepaalde volgorde. En daarna met een amendement wijzig je dus echt het voorstel. Het koersnota ligt voor. Als een amendement, dat is een wijzigingsvoorstel, wordt overgenomen, dan zit die ook meteen in dat document. En dan gaan we aan het eind van de bespreking gaan we over het totale gewijzigde document nog één keer stemmen. Dat is hoe het werkt. Vorige keer natuurlijk ook al wel gezegd van u bent heel ijverig allemaal geweest. Dat is hartstikke fijn. Nog fijner zou zijn als we dat bij het openierende deel al iets meer in voorwerken hadden gedaan. Zodat je daar eigenlijk ook de inhoudelijke discussie met elkaar kunt voeren. Maar goed, dat is allemaal in een wordingsproces en een leerproces waar we de komende 4 jaar met elkaar doorheen gaan. En ik hoop dat het een beetje lukt om die bespreking ook wat beknopt te houden. Om toch wel ergens ook vanavond te eindigen. Dat is denk ik wat ik daar aan de voorkant over wilde delen. Dus het lijkt me goed dat we eerst met de indiening van de amendementen beginnen. En ik kijk maar naar u, mevrouw Boelen. Ik weet niet of u de eerste indiener bent. Want ik heb een mooi overzichtje gekregen. Dus de eerste, die hebben wij genoemd A. Dat gaat over duidelijkheid in natuurbeleid. Ik weet niet wie daar... Meneer Lubbers.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begreep uit uw inleiding dat wij ons dienen te beperken tot dat wat besloten wordt. Dus wij dienen samen met de fracties van Gemeentebelang en CDA een amendement in met de titel Duidelijkheid in natuurbeleid en ruimtegebrek. Met als doel dus het besluit is om de tekst op pagina 18 van het koersdocument te wijzigen. De oorspronkelijke zin is in 2045 vormt natuur een samenhangend netwerk. En wij stellen voor om die tekst te vervangen voor in 2045 spelen water, bodem en natuur een evenwichtige rol in ruimtelijke keuzes. Tot zover. Dank u.
1: Dank u wel. Ik besef me dat ik één ding ben vergeten bij de opening. U ziet dat naast mij niet de griffier zit, maar de plaatsvervangend griffier. En dat komt omdat de griffier vanwege hele nare familieomstandigheden afwezig is. En zich ook even ziek heeft gemeld in elk geval. En daarom gaat even een kaartje rond dat we haar en haar man ook even een hart onder de riemen kunnen steken. Dus u zag wat bewegingen rondgaan, had ik eigenlijk even aan het begin moeten zeggen, maar excuus daarvoor. Voor mij bent u duidelijk geweest in wat het dictum ook van het amendement is. Dat is het tweede amendement is van D66 over grote kernen. Meneer Hof.
4: Dank u wel, voorzitter. Ook ik beperk me tot het besluit. Het koersdocument Omgevingsvisie A en Hunze wordt gewijzigd

0: pagina 27.1 als volgt. De tekst wat betreft de woningbouwopgave focussen we ons primair op de grote kernen. Gieten, Rolde, Annen en Gasselte Nijveen. Echter, ook in de overige kernen moet woningbouw mogelijk zijn op een schaal die past bij het betreffende dorp. We kiezen daarom in die gevallen voor maatwerk. Te wijzigen in woningbouw moet in alle dorpen en kernen mogelijk zijn op een schaal die past bij het betreffende dorp. We kiezen daarom voor maatwerk. Tot zover.
1: Dank u wel. En dan is er ook eentje onder C over inclusiviteit. Die doet u ook. Meneer Hof.
0: Dank u wel, voorzitter. Die doe ik ook. Op dezelfde manier, het besluit, het koersdocument Omgevingsvisie Aarn-Hunze wordt op pagina 37.4 gewijzigd als volgt. De tekst, we willen dat iedereen meedoet in Aarn-Hunze. Daarom zetten we in op een goede toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimte. Te wijzigen in, wij willen dat iedereen meedoet in Aarn-Hunze. Daarom zetten we in op een goede toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte. Daarbij bedoelen we met toegankelijkheid ook dat de routes, de openbare ruimte en voorzieningen in de praktijk goed bruikbaar zijn voor mensen met een beperking en voor inwoners met beperkte basisvaardigheden. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Dan amendement D van PRO over impact-intensieve landbouw. Mevrouw Woedier.
2: Dank u wel. Ik heb begrepen dat vorige week niet helemaal duidelijk werd wat onze standpunten waren ten opzichte van de koersnota. Kan ik hem al inleiden? Of, moet ik
1: het is echt... de bedoeling om het dictum even te doen, want u krijgt zo meteen nog weer het woord in de eerste termijn. Dus dan kan iedereen meteen op elkaars amendementen reageren.
2: Dan ga ik alleen het besluit. Op een drietal punten willen we graag het woord mogelijke verwijderen. En dat gaat over de mogelijke invloed van pesticiden op waterkwaliteit en gezondheid. De mogelijke effecten op volksgezondheid, biodiversiteit en de kwaliteit van de natuur en water. En de mogelijke effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op gezondheid, natuur en water zijn geen mogelijkheid, maar een feit. Alleen de gradatie is een onderwerp van discussie. En dan op pagina 39.3 van het koersdocument. Na de tekst, zoals op veel plekken in Nederland, leeft ook in Aarn-Hunze de zorg over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Deze zorgen gaan over effecten op volksgezondheid, biodiversiteit en de kwaliteit van natuur en water. Willen we graag de volgende zin toegevoegd hebben. Bij deze zorg hoort specifiek aandacht voor de impact van intensieve veeteelt, zoals pluimvee, en intensieve akkerbouw, zoals lelies, bollen en graszoden, op mens, dier en omgeving, zodat deze effecten in de verdere uitwerking meegewogen kunnen worden. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan amendement E van de VVD, gemeentebelang CDA, over gewasbeschermingsmiddelen in het koersdocument. Ook meneer Lubbers, aan u het woord.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Amendement gewasbeschermingsmiddelen in koers. In het koersdocument dienen wij als VVD-fractie in, gezamenlijk met de fractie van gemeentebelangen en CDA. En besluit, zoals verwoord, wij zien graag dat punt 3 op pagina 39 te vervangen door de volgende tekst. Zoals op veel plekken in Nederland leven ook in Aarn-Hunze zorgen en vragen over gewasbeschermingsmiddelen en de mogelijke invloed daarvan op mens, natuur en waterkwaliteit. De gemeente neemt deze signalen serieus en volgt landelijke ontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en jurisprudentie actief. Daarbij zetten wij primair in op samenwerking, innovatie, goede communicatie en bewustwording. Bij eventuele aanvullende gemeentelijke maatregelen of ruimtelijke keuzes sluit de gemeente in beginsel aan bij bestaande landelijke kaders en vindt een zorgvuldige afweging plaats op basis van noodzaak, proportionaliteit, onderbouwing en uitvoerbaarheid. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan zijn we bij amendement F van dezelfde combinatie over gezondheid concreter en terughoudender. Ja, ook meneer Lubbers.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Een amendement over om gezondheid wat concreter, en hoe hebben we het benoemd, maar even terugbladeren, concreter en terughoudender toe te passen in dit koersdocument. En daarvoor dit amendement dienen wij in samen met de fractie van gemeentebelangen en CDA. En besluiten op drietal punten. De titel op pagina 38, de titel is nu gezonde leefomgeving behouden, te wijzigen in een leefbare en veilige leefomgeving behouden. Het tweede punt, de eerste zin van de toelichting op pagina 38, die als volgt is: een gezonde leefomgeving gaat in Aarn-Hunze over meer dan groen en ruimte. Om die te wijzigen in een goede leefomgeving gaat in Aarn-Hunze over leefbaarheid,

0: veiligheid, gezondheid, groen en ruimte. En als laatste punt, het koerspunt 1 op pagina 38. De originele tekst is: we zetten in op een gezond aanhunzen. We benaderen het begrip gezondheid daarbij breed. Puntje, puntje, puntje en verder. Om die zin te vervangen door: we zetten in op een leefbare en aantrekkelijk aanhunzen met aandacht voor een prettige woonomgeving, verkeersveiligheid, groen, natuur en recreatieve voorzieningen. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende, die is volgens mij ook van u, amendement G. Klopt dat? Dat gaat over evenwichtige ruimte voor ondernemerschap. Nee, mevrouw Martens. Ik dacht een patroon herkend te hebben, maar het was toch niet zo. Mevrouw Martens.
2: Ja, de kans was groot, voorzitter. Namens gemeentebelangen, CDA en de VVD dienen wij dit amendement in, omdat wij van mening zijn dat in het huidige koersdocument onvoldoende ruimte nog wordt geboden voor alle schalen van bedrijvigheid. En daarom stellen wij voor in het amendement om de tekst op pagina 47 van het koersdocument, waar nu nog staat: wij maken het mogelijk dat kleinschalige bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen binnen passende kaders, te vervangen door: wij maken het mogelijk dat bedrijvigheid zich kan vestigen en ontwikkelen binnen passende kaders, passen bij het profiel van de gemeente en met maatschappelijke en economische meerwaarde.
1: Oké, dank u wel. Dan het amendement H over ruimte voor maatwerk per dorpsuitbreiding. Mevrouw Boelen.
3: Er zit toch een patroon in, hè?
1: Ja, dat patroon herkende ik nu ook, ja.
3: Ja, nou, voorzitter, dank u wel. Dit amendement ruimte voor maatwerk bij dorpsuitbreidingen dienen wij samen met de fracties van VVD en CDA in. En het besluit is de tekst bij pagina 28. Elke dorpsuitbreiding is tegelijk een afronding van dat dorp. Zo zorgen we ervoor dat dorpsranden geen harde grens worden, maar een overgang tussen dorp en landschap. Nieuwe buurten sluiten aan op de dorp in schaal, uitstraling en structuur. Wij zorgen voor groen en water aan de randen en houden rekening met zichtlijnen en bestaande landschappelijke patronen. Zo blijft het dorp herkenbaar en blijft het landschap leesbaar. Dorpslandontwikkelingen draagt daarmee bij aan woningbouw en aan ruimtelijke kwaliteit. Die willen we graag vervangen door: bij dorpsuitbreiding zorgen we voor een goede aansluiting op het dorp en de omgeving, passend bij de schaal en het karakter van het betreffende dorp. Daarbij nemen we ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en maatwerk per locatie in acht. Bij deze.
1: Dank u wel. Dan waren dat volgens mij de amendementen. Dat klopt, hè? Dan hebben we nog twee moties. Dat is de eerste motie van D66 over participatie bij de omgevingsvisie. Mevrouw De Groot.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Het verzoek in onze motie is om de participatie in het vervolgtraject van de omgevingsvisie nadrukkelijk te richten op het bespreken van dilemma's, keuzes en afwegingen. Jongeren en mensen met een beperking actief en passend te betrekken bij het vervolgproces, zodat ook hun belangen, ervaringen en behoeften zichtbaar worden meegenomen in de omgevingsvisie. En in de verdere uitwerking inzichtelijk te maken welke keuzes en dilemma's aan inwoners zijn voorgelegd, welke inbreng daarmee is opgehaald en op welke wijze deze inbreng heeft bijgedragen aan de uiteindelijke keuzes in de omgevingsvisie. Tot zover.
1: Dank u wel. En dan hebben we nog een tweede motie over balans tussen bescherming, ontwikkeling en inclusiviteit. Mevrouw Boelen.
3: Ja, dank u wel. Dat is onze motie. Balans tussen bescherming, ontwikkeling, inclusiviteit en in de omgevingsvisie. Is een motie die wij indienen met de fracties van VVD en CDA. En wij verzoeken het college bij de verdere uitwerkingen van de omgevingsvisie nadrukkelijk oog te houden voor het balans tussen bescherming van kwaliteit en ruimte voor ontwikkeling. Voldoende ruimte voor maatwerk en toekomstige ontwikkeling te behouden. De omgevingsvisie zodanig uit te werken dat duidelijke keuzes worden gecombineerd met ruimte voor maatwerk en lokale afwegingen. Inclusiviteit en toegankelijkheid expliciet en herkenbaar op te nemen in het verdere uitwerken van de omgevingsvisie, zodat duidelijk wordt dat iedereen mee moet kunnen doen in aanhunsen. En de raad bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie actief mee te nemen in de afweging tussen bescherming en ontwikkelruimte. Tot zover.
1: Dank u wel. Nou, dan waren dat de moties ook. Mevrouw De Groot.
2: Ja, aangezien er vandaag nog 6 amendementen bij zijn gekomen, wij hebben die nog niet kunnen bespreken. Wij hebben wel de behoefte om even te schorsen voordat we ze gaan bespreken.
1: Hoeveel tijd denkt u daarvoor nodig te hebben? Zullen we 10 minuten doen?
2: Ja.
1: Ja, 10 minuten. Schors de vergadering voor 10 minuten.

We zijn weer compleet. Ik wil graag de vergadering heropenen. U heeft zich kunnen voorbereiden. U allen, fractie van D66, nu ook op de voorliggende voorstellen. Ik wou maar gewoon op volgorde van de grootte van de fracties een rondje gaan maken. Waarbij dus de bedoeling is om...

0: eigen eerste termijn te voeren. En ook te reageren als u dat wilt op elkaars amendementen. Kijk naar de fractie van gemeentebelangen, mevrouw Boelen.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, wat eigenlijk opvalt vanavond zijn de vele amendementen en de moties. Dat zegt volgens ons ook iets. Volgens mij zijn er niet veel partijen die de hoofdlijnen van de koerslijn ter discussie stellen. Maar er zijn wel verschillende voorstellen gedaan om teksten te verduidelijken, aan te scherpen of juist iets meer ruimte te laten voor toekomstige afwegingen. Begrijpelijk. Wij spreken hier over een document dat richting geeft aan de toekomst van Aanhunsen. Dat wil je voorkomen dat teksten later anders worden uitgelegd dan nu bedoeld wordt. Voor gemeentebelangen zit daar ook reden achter waarom wij enkele amendementen hebben ingediend en een motie. Niet omdat wij een andere koers willen, maar omdat wij vinden dat een koersnota richting moet geven zonder de gemeente onnodig vast te zetten. Volgens ons zit daar uiteindelijk een gezamenlijke zoektocht achter. Hoe maken we duidelijk keuzes voor de toekomst, terwijl wij ook ruimte houden voor ontwikkeling die we vandaag nog niet kunnen overzien? En dan zal ik even reageren op alle amendementen. Nou ja, dan even de iPad weer. Gaan we naar amendement A, die we samen ingediend hebben met VVD en CDA. Duidelijk in natuurbeleid en ruimtegebruik. De term een samenhangend netwerk van natuur kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Omdat dit een koersnota is, vinden wij het belangrijk dat de richting helder is zonder direct nieuwe ruimtelijke claims op te roepen. Met dit amendement blijft natuur een belangrijke factor, maar wordt de formulering duidelijker en beter in balans gebracht met andere ruimtelijke opgaven. Dan gaan we naar amendement 2, of B. Dat is de grote kern van D66. Gemeentebelangen gaat met dit amendement niet steunen. Wat ons betreft staat het namelijk al goed in de koersnota. Daarin wordt gezegd dat de focus voor de woningbouwopgave ligt bij de grote kernen. Gieten, Rolde, Annen en ook Gasselt en Nijveen. En eerlijk gezegd vinden wij dat ook logisch. Juist daar liggen simpelweg de meeste mogelijkheden om te bouwen. Daar zijn voorzieningen aanwezig. Daar is vaak meer ruimte en daar kun je ook makkelijker en grotere aantallen woningen realiseren. Dat betekent overigens niet dat in andere dorpen niks kan. De koersnota zegt juist ook dat de woningbouw daar mogelijk moet blijven via maatwerk per dorp. Wat ons betreft zit die balans dus al goed in de huidige tekst. Daarom zien wij geen noodzaak om dit aan te passen. Inclusiviteit, ook van D66. Ja, wij kunnen ons vinden in de gedachte achter dit amendement. Wat gemeentebelangen betreft moet iedereen mee kunnen doen in Aanhunsen. We hebben alleen moeite met de term routes. Voor ons is niet direct duidelijk wat daar precies mee bedoeld wordt. Daarom zouden we liever zien dat het duidelijker wordt omschreven. En dat het gaat om de bereikbaarheid en de bruikbaarheid van de voorzieningen en de openbare ruimte. Dan is voor iedereen helder waar we het over hebben. En sluit het wat ons betreft ook beter aan bij de koersdocument. Met die duidelijkheid kunnen we ons prima vinden in het amendement. Daar was ik, pro. Ja, pro. Even kijken hoor. Impact intensieve landbouw. Ja, we begrijpen wat pro met het amendement wil bereiken. Alleen vinden we dat een koersdocument niet bedoeld is om een specifieke sector eruit te lichten. De thema's gezondheid, leefomgeving en biodiversiteit staan al in het document. Wat ons betreft is dat de juiste plek en houden wij het koersdocument ook op hoofdlijnen. Daarom kunnen we dit amendement niet steunen. De gewasbeschermingsmiddelen. Ja, gemeentebelangen dient het amendement mede in omdat we vinden dat de koersnota zorgvuldig moet omgaan met onderwerpen waar verschillende belangen spelen. Zorgen van inwoners moeten serieus genomen worden. Tegelijkertijd vinden we dat de gemeente terughoudend moet zijn met het vooruitlopen op aanvullende lokale regels, zolang landelijke ontwikkelingen nog lopen. Omdat dit een koersnota is, vinden we dat zorgvuldig en evenwichtige formulering hier beter past. Amendement F. Gezondheid concreter en terughoudender toepassen. Gemeentebelangen dient dit amendement mede in omdat

0: Dat wij vinden dat het begrip gezondheid in de koersnota erg breed wordt gebruikt. Gezondheid is belangrijk, daar bestaat geen discussie over. Maar juist omdat het zo breed een begrip is, vinden we het verstandig om concreet te benoemen waar het ons om gaat. Met dit amendement verdwijnt gezondheid niet uit beeld, maar wordt het onderdeel van een breder en beter uitlegbare afweging. Amendement G. Evenwichtige ruimte voor ondernemerschap. Nou ja, dat heeft de gemeente Lang Belangen ook mee ingediend. Omdat wij vinden dat de koersnota niet alleen ruimte moet bieden aan kleinschalige bedrijven, maar aan ondernemerschap in de volle breedte. Onze gemeente heeft ondernemers nodig. Zij zorgen voor werkgelegenheid, voorzieningen en economische vitaliteit in onze dorpen. Wat ons betreft moet niet de omvang van een bedrijf centraal staan, maar de vraag of de ontwikkelingen passen bij de omgeving en een maatschappelijke of economische meerwaarde hebben voor aanhunzen. Ja, dat is wat dit amendement beoogt. Daar was ik. Oh, dat ben ik zelf. Ja, een momentje hoor. Ja. Deze. Nou, het amendement ruimte voor maatwerk bij dorpsvoorbereidingen, uitbreidingen. Met dit amendement willen we voorkomen dat begrippen als zichtlijnen en dorpsafrondingen en landschappelijke patronen straks onbedoeld en harde beoordelingscriteria worden gebruikt. Wij zijn absoluut voor ruimtelijke kwaliteit, daar bestaat geen misverstand over. Maar we spreken vandaag over een koersnota op hoofdlijnen en niet over gedetailleerde toetsingskaders. Wij vinden dat de koersnota moet aangeven dat wij willen bereiken: kwaliteit, leefbaarheid en een goede aansluiting op dorp en omgeving. Hoe dat per locatie uitziet, vraagt om maatwerk. Dit amendement haalt kwaliteit niet uit een koersnota, maar voorkomt dat wij onszelf op voorhand onnodig beperken. De motie van D66, participatie. Ja, gemeente Belangen zal deze motie niet steunen. Laat ik vooropstellen dat wij participatie belangrijk vinden. Inwoners moeten betrokken worden bij een ontwikkeling van onze gemeente en hun ideeën en ervaringen moeten worden meegenomen. Maar als wij kijken naar het proces rondom de omgevingsvisie, dan is er al veel participatie geweest en zal er ook nog zijn. Er zijn gesprekken gevoerd, bijeenkomsten georganiseerd en reacties opgehaald. De opgehaalde informatie is verwerkt in de koersnota en wordt meegenomen in de verdere uitwerkingen van de omgevingsvisie. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om keuzes te maken en belangen tegen elkaar af te wegen. Daarnaast vinden wij het lastig dat in die motie specifiek jongeren en mensen met een beperking worden genoemd. Natuurlijk zijn hun ervaringen belangrijk, maar geldt ook voor heel veel andere groepen inwoners. Wat ons betreft moet participatie juist openstaan voor alle inwoners en aanhunzen. Daarom zijn we onvoldoende aanleiding om deze motie te steunen. Nou, de laatste hoor. Onze eigen motie. Samen met VVD en CDA natuurlijk. Wij dienen deze motie in omdat we vinden dat er in verdere uitwerking van omgevingsvisie een goed balans moet blijven tussen beschermen en ontwikkelen. Laat ik daarbij meteen zeggen dat wij begrijpen dat een omgevingsvisie vraagt om keuzes. Een visie zonder keuze is geen visie. Wij kunnen niet alles overal mogelijk maken en dat vragen wij met deze motie ook niet. Maar we spreken vandaag over de koersnota. Een document dat richting geeft aan waar wij als gemeente naartoe willen. Juist daarom vinden we het belangrijk om nu al mee te geven wat wij essentieel vinden voor de verdere uitwerking. Aanhunzen heeft kwaliteiten die wij moeten beschermen. Daar zijn we het volledig mee eens. Maar tegelijkertijd willen wij voorkomen dat wij onszelf straks onnodig vastzetten. Ontwikkelingen veranderen, nieuwe ideeën ontstaan en geen enkel dorp is hetzelfde. Daarom vragen wij aandacht voor maatwerk. Niet om keuzes te vermijden, maar om ervoor te zorgen dat goede initiatieven van inwoners, ondernemers, verenigingen en dorpen ook in de toekomst een eerlijke kans krijgen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inclusiviteit en toegankelijkheid nadrukkelijk onderdeel worden van het omgevingsvisie. Iedereen moet mee kunnen doen en zich welkom voelen in onze gemeente. Deze motie is dus geen pleidooi voor een visie waarin alles kan. Het is een oproep om bij de verdere uitwerking van een omgevingsvisie duidelijke keuzes te combineren met gezond verstand, maatwerk en ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Dat is de gedachte achter deze motie. Tot zover.
1: Dank u wel. Mevrouw Woedig.
2: Dank u wel.
0: Ik was daarnet al begonnen met mijn excuses te maken voor vorige week, want het was dus blijkbaar niet helemaal duidelijk wat onze standpunten

waren ten opzichte van de koersnota. Ik heb nogal eens de neiging om de hele wereld erbij te betrekken, maar dat moet u me maar vergeven. Ik wil onze reactie daarom nu kort en krachtig nog even samenvatten. De koersnota is duidelijk van opzet en gebaseerd op een gedegen participatietraject. En dat vinden wij heel belangrijk. Op een enkel punt na kunnen wij ons goed in vinden. En dat punt betreft het onbenoemd laten van de consequenties van de intensieve landbouw in onze gemeente. Die consequenties leiden tot zorg en onrust onder een groot gedeelte van onze inwoners. Dat zien wij graag benoemd in de koersnota. En daartoe dienen wij een amendement in. Even kijken. Amendement A. Ga ik nu reageren op anderen. Natuurbeleid en ruimtegebruik, daar gaan wij niet in mee. U stelt in uw overwegingen dat de beschikbare ruimte binnen de gemeente schaars is. En we begrijpen uit de tekst dat u natuurversterking als een mogelijke belemmering voor toekomstige ontwikkelingen ziet. We willen u erop wijzen dat natuur en water samen slechts circa 18% van de totale oppervlakte van A en Hunze innemen. De landbouw claimt 72%. Door de landbouwtransitie zullen er de komende jaren gronden vrijkomen voor verduurzaming van zowel de landbouw als de natuur. Bij alle huidige en toekomstige belangen, en of het nou gaat om landbouw, recreatie of welzijn, is een gezonde en stabiele natuur een basisvoorwaarde. En daarom is een samenhangend netwerk zo belangrijk. Versnippering maakt kwetsbaar. Amendement B, de grote kernen. Daar kan ik kort over zijn, daar zijn we het mee eens. C, inclusiviteit, ook van D66, daar zijn we het ook helemaal mee eens. D, zijn we het helemaal mee eens. E, gewasbeschermingsmiddelen. Daar zijn we het mee oneens, dat zal u niet verbazen. U noemt bij de overwegingen dat de agrarische sector van groot belang is voor onze gemeente. Dat onderschrijven wij. Vooral als het gaat om een duurzame agrarische sector. Zowel economisch, ecologisch als landschappelijk duurzaam. Het is duidelijk dat we er als gemeente niet aan ontkomen, ook onder invloed van recente rechtelijke uitspraken en Europese wetgeving, om kritisch te kijken naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op gezondheid, water en natuur. Gemeenten moeten rekening houden met gezondheids- en milieurisico's voor inwoners en het voorzorgsbeginsel is een instrument specifiek voor gemeenten om actief op lokale omstandigheden te kunnen reageren. En naast uw zorg over mogelijke juridische en economische gevolgen willen wij de zorg voor de gezondheid van boeren en andere inwoners nadrukkelijk ook meenemen. Amendement F. Het begrip gezondheid. We begrijpen, om eerlijk te zijn, niet waar het pijnpunt zit bij het gebruik van het woord gezondheid. Het is weliswaar een breed bruikbaar begrip, maar het betekent in alle omstandigheden niet alleen maar de afwezigheid van ziekte, maar ook het vermogen om goed te functioneren en veerkracht te tonen. Dat geldt voor mensen en voor natuur. De gezondheid van onze inwoners hoort belangrijker te zijn dan welke economische ontwikkeling dan ook. En dat is onlosmakelijk verbonden aan een gezonde leefomgeving. Dat de basiskwaliteit natuur van de gemeente A en Hunze goed op orde is, lijkt ons een misvatting. Door klimaatverandering, stikstofopslag, verdroging, verzuring, versnippering en verlies aan biodiversiteit staat de natuur ook in onze gemeente zwaar onder druk. Het woord gezondheid lijkt ons dus ook in deze setting niet overdreven of onduidelijk. Een gezond mens kan de toekomst aan en gezonde natuur kan dat ook. Amendement G, voor ruimte voor ondernemerschap. Daar zijn we het niet mee eens. Hier kunnen we heel kort over zijn. Het beperken van bedrijvigheid tot kleinschalig en passend binnen onze gemeentelijke kaders lijkt ons gewoon een goed uitgangspunt. En het begrip kleinschalig geeft hier geen strakke definitie, maar houdt naar onze mening in dat bedrijvigheid in verhouding staat tot wat onze gemeente nodig heeft om ook in de toekomst gezond, leefbaar en mooi te blijven. Amendement H, de dorpsuitbreiding. Daar kunnen wij ons wel in vinden, dus daar gaan wij in mee. En dan nu de moties. De motie 1, participatie van D66, daar zijn wij het helemaal mee eens. Inwoners meer meenemen in de keuzevorming is goed voor de transparantie en het vertrouwen in de politiek. En het college gaf zelf al aan een extra participatieronde te willen inlassen. Motie 2, de balans in bescherming met ontwikkeling.

0: Daar zijn we het ook mee eens. Daar kunnen we ons wel weer in vinden. Tot zover.
1: Dank u wel. Fractie van de VVD, meneer Flux.
2: Ja, voorzitter, bedankt. Ja, wij zitten hier inmiddels met 5 raadsleden en wij zijn dan ook zo vrij om per raadslid een reactie te geven. En ik begin met amendement C van D66, waarbij wij kunnen meegaan in de gedachten achter het amendement. Iedereen moet mee kunnen doen in Arnhunze, ook in onze dorpen, en toegankelijkheid hoort daarbij. En zoals mevrouw Boelen van het gemeentebelang ook al aangaf, zit bij ons ook de zorg in de formulering. Die legt de lat breed neer, zonder duidelijk te maken wat de gemeente precies toezegt. Begrippen als routes en goed bruikbaar in de praktijk kunnen later verschillend worden uitgelegd. Daarmee ontstaat het risico dat we verwachtingen wekken die we financieel en praktisch niet altijd waar kunnen maken. Daarom kunnen wij op dit moment niet instemmen met dit amendement. Tot zover.
1: Mevrouw Martens.
3: Ja, voorzitter, met zo'n treintje even zoeken wanneer je aan de beurt bent. Aan mij de eer om even te reageren op het amendement van D66 wat betreft de grote kernen. Ja, als VVD zijn wij voor woningbouw in ieder dorp, om daar helder mee te beginnen. Leefbare dorpen vragen om ruimte voor jongeren, starters en gezinnen om in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Dit draagt ontzettend bij aan de dorpscohesie en dit helpt ook gewoon verenigingen, voorzieningen en de sociale samenhang in de dorpen. Nou, dat gezegd hebbende, deze woningbouwopgave vraagt wat ons betreft ook om keuzes waar we de grootste schaarse ambtelijke capaciteit kunnen inzetten. Het ligt daarbij voor de hand dat het zwaartepunt in de grotere kernen komt te liggen, omdat daar de meeste woningen gebouwd kunnen worden. Juist daarom hebben wij vooral met moeite met de laatste zin onder overwegende dat, waarin juist die essentie onderuit wordt gehaald. En daarnaast zien wij in het huidige koersdocument haakjes die duidelijk maken dat in elk dorp gebouwd moet kunnen worden. Wij gaan er met deze bijdrage en met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord dan ook vanuit dat dit belang onderschreven wordt. We zijn van mening dat het huidige koersdocument voldoende richting geeft om dit verder goed uit te werken.
1: Dan gaan we naar het amendement C. Meneer Lubbers.
4: Ja, dank u wel, amendement C. Nee, ik heb een ander lijstje. Ik ga even, als u het goed vindt, begin ik even met amendement A is dat volgens mij. Maar ik ben even kijken, ja, duidelijkheid in natuurbeleid en ruimtegebrek. Nou, net al verwoord het voorstel om de zin te veranderen of om te vormen. Dat samenhangend netwerk, dat klinkt mooi, maar er wordt niet uitgelegd wat dit precies betekent. Het risico dat dit dus onvoorziene extra claims legt op onze schaarse ruimte, die we ook echt wel nodig hebben voor andere zaken naast natuur, woningbouw, bereikbaarheid, economie en landbouw. Wij vinden dat deze beleidsdoelen dan concreet en uitlegbaar en uitvoerbaar moeten zijn. En dat is wat ons betreft door die term niet. Verliezen we hiermee de natuur uit het oog? Zeer zeker niet. En wat ons betreft staat het koersdocument al vol met prima ambities als we het hebben over natuurbehoud en biodiversiteit. Dan een reactie op amendement D. Nou, dan sluiten we ons bij aan bij mevrouw Boelen van gemeentebelangen. Ja, ik ga er even wat anders doorheen dan. Dus het amendement over amendement van Pro. Wij vinden dat SOS, wij willen benadrukken, zeg maar, dat de agrarische sector eigenlijk al verder is dan dat we zelf denken. Zij zijn erg ver met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Ze nemen gerichte maatregelen en ze hebben een sterke focus op waterkwaliteit en toekomstbestendige landbouw. De hele landbouwketen werkt, zoals wij dat zien, aan een vermindering van milieu-impact en verbetering van dierenwelzijn. Wij willen de landbouw juist het vertrouwen geven en de tijd ook om dit proces op een eigen manier zonder onderbreking te laten verlopen. Dan moet ik even verder naar mijn volgende. Gewasbescherming. Ja, met dit amendement willen wij vooral meer balans aanbrengen in de tekst van het koersdocument. Wij vinden zeker als VVD een gezonde leefomgeving belangrijk. En ook wij vinden dat zorgen van inwoners over gewasbeschermingsmiddelen serieus genomen moeten worden. Maar tegelijkertijd vinden wij dat de gemeente terughoudend moet zijn met extra lokale regels, soneringen, zolang nut, noodzaak en effectiviteit onvoldoende duidelijk zijn. Regelgeving rondom toelating en gebruik ligt primair bij Europa en het Rijk. Dat zorgt ook voor duidelijkheid en een gelijk speelveld voor agrarische ondernemers. Met dit amendement halen we zorgen of gezondheid niet uit het document, zeer zeker niet, maar verschuiven we de nadruk van extra regels

0: naar samenwerking, innovatie, communicatie en zorgvuldige afweging. En dan als laatste, wat betreft mijn bijdrage, amendement gezondheid. Die dienen we samen in, zoals al eerder gezegd, met CDA en gemeentebelangen. Ja, de intentie van het begrip gezondheid in de huidige tekst is natuurlijk goed. Dat onderschrijven we ook. Maar we hebben wel geconstateerd dat het een breed en soms lastig af te bakenen begrip is. Dat is voor ons niet helemaal duidelijk. En daar zit ook ons grote probleem. Maar daar zit ook ons probleem. Als we dit te prominent als de hoofdambitie vastleggen, kan dat toekomstige integrale afweging van bijvoorbeeld woningbouw of onze lokale ondernemers onnodig ingewikkeld maken. Dat is jammer, want de basiskwaliteit in onze gemeente is gelukkig al heel goed op orde. In dit amendement schrappen we gezondheid zeer zeker niet, maar we kiezen voor een iets bredere en wat ons betreft een wat meer positieve benadering. Tot zover wat betreft mijn bijdrage aan de GP.
1: Dank u wel, mevrouw Van Zanten.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een reactie geven op motie 1 van D66, participatie bij de omgevingsvisie. Participatie krijgt binnen de gemeente al veel aandacht, ook specifiek binnen de voorbereiding van de omgevingsvisie, en vraagt nu al aanzienlijke inzet van organisatie en inwoners. We vinden het belangrijk om participatie zorgvuldig en doelgericht in te zetten. Uiteindelijk is het ook aan de Raad om belangen af te wegen en knopen door te hakken bij dilemma's. Daarnaast sympathiek om jongeren en mensen met een beperking bij ons beleid te betrekken, maar we zoeken dit eerst vooral binnen bestaande gremia, zoals de Jongerenraad. Samenvattend steunt de VVD deze motie niet. Tot zover.
1: Dank u wel, meneer Veninga. Dat was het. Ja, ik kon het eerlijk gezegd niet helemaal bijhouden, maar ik volste vertrouwen dat het allemaal gelukt is. Mevrouw de Groot.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het voor iedereen zo langzaam wat lastig te volgen wordt, maar we gaan ons best doen. Ja, er wordt in de amendementen vooral gepleit voor duidelijkheid en ruimte voor ontwikkeling. Nou, dat onderschrijven wij van harte. Tegelijkertijd moet er in de omgevingsvisie wel duidelijke keuzes gemaakt worden. En vanuit de coalitie proef ik toch op dit moment wat angst voor duidelijke ambities. We hopen niet dat dat een voorbode is voor de komende 4 jaar. Ambities worden afgezwakt in de amendementen en dat vinden wij niet goed. Het klopt dat niet alles kan. Daarom moeten we in de omgevingsvisie prioriteren. We moeten keuzes maken. Een integrale benadering, niet het afzwakken van ambities. En om die keuzes te maken is participatie van groot belang. Die belangenafweging en prioritering die moet plaatsvinden. En daar moeten inwoners een rol in krijgen wat ons betreft. Om die reden hebben wij de motie participatie ingediend. En ik zal hem nog een keer kort toelichten. Tijdens de informerende bijeenkomst over de omgevingsvisie werd al aangegeven dat er nog aanvullende participatie komt. Dus wij vragen met deze motie niet om aanvullende participatie. Die participatie is al toegezegd. Wij proberen met deze motie daar richting aan te geven. En dat vinden wij van belang, omdat de participatie tot nu toe onvoldoende keuzevormende informatie heeft opgeleverd. Er werd ook aangegeven dat het best heel lastig is om dat voor elkaar te krijgen. We vinden het hier vaak lastig om keuzes te maken. En blijkbaar zijn wij net inwoners. Inwoners vinden het ook vrij lastig om keuzes te maken. Wij vinden het wel de moeite waard om hier dus nogmaals wel op te richten bij de participatie die sowieso nog gaat plaatsvinden. Blijkt ook uit de reacties op het koersdocument dat inwoners behoefte hebben aan meer duidelijkheid over keuzes, prioriteiten en afwegingen. Begrijpelijk, want deze omgevingsvisie die gaat bepalen hoe de komende 20 jaar de leefomgeving zich ontwikkelt. Juist daarom is het belangrijk dat inwoners kunnen aangeven, niet alleen kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden, maar ook nadenken en meedenken over keuzes die daarbij horen. Niet alleen om draagvlak te creëren, maar ook om betere en meer toekomstbestendige keuzes te maken. En daarbij verdienen jongeren nadrukkelijk aandacht. Zij zullen de gevolgen van de keuzes die nu gemaakt worden het langst ervaren. Zijn daardoor niet gelijkwaardig aan andere inwoners. Ja, wel gelijkwaardig, maar ze zullen de keuzes langer ervaren en zouden daardoor dus echt een duidelijke stem moeten hebben. En de reden dat inwoners met een beperking worden benoemd is niet omdat we die meer aandacht willen geven, maar juist omdat ze vaak een beetje ondersneeuwen en niet zo snel deelnemen aan participatie. Dus het is niet de bedoeling om bepaalde groepen te bevoordelen. Dan even kijken welke motie ik hier voor me heb. Dat is de motie over balans tussen bescherming, ontwikkeling en inclusiviteit.

0: Motie 2 is dat. Wij kunnen eigenlijk best ver meegaan met deze motie. Als we de constateringen en overwegingen lezen, dan kunnen we ons daar wel in vinden. En als ik net de toelichting van mevrouw Boelen hoor, dan hoor ik u ook zeggen, het is niet onze bedoeling dat alles zomaar kan. Maar uit de tekst krijg ik die indruk toch wel een beetje. En dan gaat het met name om het tweede puntje bij het verzoek. Daar pleit u voor voldoende ruimte voor maatwerk en toekomstige ontwikkeling te behouden. En nou is dat op zich een heel mooi doel, maar waar wordt dan precies ruimte voor behouden? Wij zouden dat toch wel graag gekoppeld zien aan leefbaarheid, maatschappelijke doelen. Zodat iets duidelijker wordt omschreven, dat het niet is dat zomaar alles overal kan, maar dat er een bepaald doel voor ogen is. Dan denk ik dat wij ons daar heel ver in kunnen vinden. Ook zeker omdat wij vorige keer al gepleit hebben, of eigenlijk benoemd hebben, dat het huidige koersdocument bijna een kramp van het behouden lijkt te bevatten. Dus vandaar dat we wel ver mee kunnen gaan. Dus we vernemen graag hoe de fractie van gemeentebelangen daarnaar kijkt. Tot zover.
1: Meneer Hof.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik begin vooraan. Ik moet zeggen, ik ben af en toe een beetje de draad kwijt. Want het ging, dan was ik met het ene bezig en dan kwam met de andere. Dus ik hoop dat ik de goede dingen doe. En anders dan hoor ik het wel van jullie, denk ik. Amendement A. Daar wordt gevraagd om de tekst in 2045 vormt natuur een samenhangend netwerk te vervangen. Wij vinden in 2045 een samenhangend netwerk voor natuur vinden we een heel mooi doel. Waarbij we de vervanging in 2045 spelen water, bodem, natuur een evenwichtige rol. In onze beleving is dat minder een doel, maar meer een werkwijze. En we vragen ons af, hoe zit het dan tot 2045? Wat is dan de bedoeling? Hoe we daar dan gaan komen. Want dat vinden we hier minder in verwoord. Dus dat is een vraag. En ik zie wel waar de reactie vandaan komt straks. Is het ook wel de bedoeling dat ik reageer op wat er op die van ons is aangegeven?
1: Dat mag ook. Ja, het is in elk geval dat u ook alle amendementen belangstigt, maar dat u ook al een reactie wilt geven op wat al gezegd is natuurlijk ook prima.
2: Oké, okay, dan sla ik eerst B even over. Onze routes roepen vragen op. Amendement C. En een route is in onze beleving gewoon een route. Het kan een wandelroute zijn, een fietsroute, allerlei routes. Maar op het moment dat vragen oproept en verduidelijking nodig heeft, willen we het best kijken of dat kan. En we denken dat we daar ook wel een mogelijkheid voor hebben. We zouden bij te wijzigen in, bij de tweede zin, kunnen zeggen, daarbij bedoelen we met toegankelijkheid ook dat de openbare ruimte en voorzieningen in de praktijk goed bereikbaar zijn voor mensen met een beperking en voor inwoners met beperkte vaardigheden. Basisvaardigheden. Reactie zie ik tegemoet. Amendement D. Daar hebben wij volgens mij een beetje wat moeite met het woordje mogelijke om te verwijderen. Ik kijk even naar rechts. Ja, dat wordt bevestigd. Want daarmee, als je die weghaalt, dan wordt die misschien wel wat te stellig gemaakt. Amendement E. Daar kunnen we heel ver in mee. Tot op een gegeven moment er staat ruimtelijke keuzes sluiten in beginsel aan bij bestaande landelijke kaders. Wij mogen ook zelf onze eigen afwegingen maken, ondanks die landelijke kaders. Waarom doen we dat niet? Vraag. Amendement F, daar heb ik een vraag bij aan de wethouder.
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stappen

stapte aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne.

0: Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio ANHunze. Radio ANHunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, ANHunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente ANHunze. Radio ANHunze.
4: Radio ANHunze.
5: Voorzitter. Dank u wel. Meneer Stol.
6: Dank u wel, voorzitter. Na een interactief proces ligt er nu een helder en goed leesbaar document voor ons ter besluitvorming. Het is goed om te zien dat de ingebrachte zienswijzen, en die zijn er nogal wat, zorgvuldig zijn behandeld. En is duidelijk gemotiveerd waarom punten juist wel of niet zijn aangepast. Ik wil juist een compliment uitdelen aan onze inwoners en naar hun betrokkenheid bij dit onderwerp. En die betrokkenheid laat ook heel duidelijk zien hoe belangrijk de leefomgeving voor onze inwoners is. Met dit document kunnen we in de hand kunnen we toewerken aan het vaststellen van een omgevingsvisie in 2027. Ik zal nu de amendementen toelichten. Amendement A. Duidelijkheid, natuurbeleid en ruimtegebrek. Het CDA onderschrijft het belang van een samenhangend natuurnetwerk en ziet dit als een positief streven. Tegelijkertijd plaatsen wij vraagtekens bij de haalbaarheid hiervan binnen onze gemeente. Er zijn in de praktijk te veel fysieke obstakels die het realiseren van een volledig verbonden netwerk bemoeilijken. Een heel klein voorbeeld. We hebben één grote kruis in onze gemeente en dat is de N33 en de N34. En alleen al om die reden zou ik dus zeggen, kunnen we ons niet volledig vinden in dit amendement. Amendement B, grote kernen. Met dit amendement kunnen wij niet instemmen. De oorspronkelijke formulering vinden wij passend en daarin werd naar onze mening geen enkel dorp uitgesloten. Tegelijkertijd is het CDA van mening dat binnen de 4 grote kernen de meeste kansen op voorzieningen aanwezig zijn. Het ligt daarom voor de hand om de focus ons hier primair op te richten zonder daarbij andere dorpen uit te sluiten. Maar dat staat ook prima in het koersdocument. Inclusiviteit. We kunnen in grote lijnen instemmen met dit amendement. En met de aanpassing die meneer Hof net doorgevoerd heeft, kunnen wij met dit amendement instemmen. Impact intensieve landbouw. Met de eerste alinea van dit amendement, ja, kunnen wij eigenlijk als CDA wel instemmen. De tweede alinea gaat wat ons betreft te ver. En het gaat met name over de intensieve landbouw. Wij vinden dit inhoudelijk te diep gaan voor een koersdocument zoals dit. En daarom zouden wij niet in dit amendement mee kunnen gaan. Amendement E, gewasbescherming in het koersdocument. Met dit amendement willen we duidelijk maken dat het CDA aandacht heeft voor de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op gezondheid, natuur en waterkwaliteit. Tegelijkertijd vinden wij dat de gemeente terughoudend moet zijn in het ontwikkelen van eigen aanvullend beleid op dit onderwerp.

0: De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij Europese en landelijke overheid. En daarom sluiten wij aan bij de bestaande landelijke kaders. Amendement F hebben we samen ingediend over gezondheid. We proberen bij dit amendement wat meer duidelijkheid te geven aan het begrip gezonde leefomgeving. Amendement G, ruimte voor ondernemerschap. Met dit amendement willen wij als CDA verduidelijken dat er binnen onze gemeente ruimte moet blijven voor ondernemerschap en bedrijvigheid. En dan pak ik even een klein voorbeeld hierbij. Dan kijken we bijvoorbeeld naar Gassel-ter-Nijveen, waar we met AVB een hele grote industrie hebben gevestigd. En dan zien we dat daar, als er nieuwe ontwikkelingen zullen plaatsvinden, niet per definitie kleinschalig zullen zijn. Als daar een bedrijf aan wil sluiten, dan zal dat niet snel kleinschalig zijn, want AVB is op zichzelf ook vrij groot. En daarom stellen wij voor om het woord kleinschalig te vervangen door bedrijvigheid. Daarbij blijft de noodzakelijke afweging expliciet benoemd in dit document. Amendement H, ruimte voor maatwerk en dorpsuitbreiding. Dan noem ik ook een heel simpel voorbeeld. Als we alles te veel dichtspijkeren, dan kan niet alles gerealiseerd worden. En lopen we tegen grenzen aan, zoals we eigenlijk ook in Grollo met de liemstukken meegemaakt hebben. Dus vandaar dat we hier niet in mee kunnen gaan. Of tenminste, dat we dat mee ingediend hebben, sorry. Ja. Motie participatie. We vinden de voorgestelde uitwerking te uitgebreid. Uiteraard is het CDA ook voor een goede participatie. Maar hiervoor heeft de Raad al een participatievordering vastgesteld. En we hebben ook in het stuk wat voor ons ligt behoorlijk wat participatie gehad. En er is ook gezegd dat ook in het vervolg deze participatie ook bij het vaststellen van de omgevingsvisie vastgelegd zou worden. De voorgestelde uitbreiding zal wat ons betreft leiden tot langere processen en legt bovendien, zoals eerder door de VVD ook al genoemd is, een grote druk op de gemeentelijke organisatie. Om die reden zouden wij deze motie niet kunnen steunen. Het motiebalans hebben wij samen mee ingediend en daar wil ik het ook bij laten. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Ik weet niet of er nog behoefte is om op dit moment op elkaar te reageren. Anders zou ik eerst even het woord willen geven aan het college. Ja, wethouder Berghuis, natuurlijk reageren op de inbreng.
2: Dank u wel. Allereerst vind ik het best mooi dat er zoveel amendementen en moties zijn ingediend. Want dat betekent dat in ieder geval dat u het stuk allemaal heel goed heeft doorgenomen. En dat u ook heel veel betrokkenheid hebt bij de totstandkoming van dit document. En het is ook een belangrijk document, want dit bepaalt ook uiteindelijk de omgevingsvisie, niet dit document, maar de omgevingsvisie bepaalt ook voor komende jaren waar wij naartoe gaan als gemeente. Wat wij ook zien is dat veel amendementen ook beogen om daar toch iets van verruiming in te vinden. Nou, gelukkig de toelichting van mevrouw Boelen bleek dat het toch iets minder ruim is. En dat er ook gewoon keuzes moeten worden gemaakt. Nou, dat zien wij ook. Maar ik denk als we de optelsom maken en alle amendementen en moties zouden het halen, dan hebben we wel een verruiming en minder koers, denken wij. Maar dat kan ook een bewuste keuze zijn natuurlijk. Als ik vervolgens inhoudelijk kijk naar de verschillende amendementen. Het was even een hele administratie vandaag, maar ik ga mijn best doen. Als ik dan kijk bij het eerste amendement A. Daar wordt over duidelijkheid in natuurbeleid en ruimtegebruik. Nou, we hebben ook gekeken van naar de uitvoerbaarheid van amendement. Nou, wij denken dat deze is uitvoerbaar en is mee te nemen. Echter, één kanttekening erbij. Bij de stadnotitie die destijds is vastgesteld, hebben we ook gezegd van er zullen her en der wel keuzes moeten worden gemaakt. En nou ja, dit biedt weer een verruiming daarin. Nou, als ik dan kijk naar D66 amendement B is dat. En dat betreft de grote kernen. Ja, wij hebben hier geprobeerd, juist als college zijnde, juist een keuze te maken. Dat we hebben gezegd van we willen prioriteren op de grote kernen. Want die kunnen ook de meeste aantallen ook dragen. En dan zien we ook de meeste mogelijkheden. En we hebben ook bewust het zinnetje erachter gezet. Echter moet er ook ruimte zijn voor de kleinere kernen om ook daar gewoon woningen te kunnen toevoegen. Dus wat ons betreft, zou deze niet aangepast hoeven te worden. Dan ben ik bij de derde wat betreft.

0: inclusiviteit. Nou, wij zijn van mening dat het een, op zich een mooie... mooi streven is en om dit ook gewoon mee te nemen. Nou, ik heb ook de opmerking gehoord van dan is het wel belangrijk dat wat duidelijk is wat er precies mee wordt bedoeld. Dus wij zijn ook wel even benieuwd naar dat stukje onduidelijkheid wat erin zit. Onder andere naar, wat was het, wegen volgens mij. Nou, een van de routes was het. Ja, dankjewel. Ik had hem niet opgeschreven.
1: In ogenblik, mevrouw de Groot.
2: Nou, ik weet niet of het nu al duidelijk wordt gemaakt, want u vraagt om verduidelijking, maar er wordt niet duidelijk wat u dan verduidelijkt wilt zien.
0: Wat u bedoelt precies met routes, wat u daar dan aangepast in wil zien. En dat is wat ik probeerde te zeggen. En wat ons betreft is dat uiteindelijk ook oordeel raad hoe die daarmee omgaat. Dan kom ik bij D, dat is het amendement over impact intensieve landbouw. Nou, gelet op de gedetailleerdheid van dit document zijn wij van mening van dat je hier echt al een duidelijke keuze in maakt. En wij vinden eigenlijk dat zou eigenlijk pas moeten landen in de omgevingsvisie. Dus daarom zouden wij deze ontraden. Kom ik bij 4, even kijken, nee niet 4e... gewasbeschermingsmiddelen in het koersdocument. Ja, kijk, als je dit verruimt, dat is een mogelijkheid. Ja, we hebben het in ieder geval opgenomen vanuit ons, omdat in het voortraject het veelvuldig door inwoners is aangegeven. En dat is ook de reden waarom wij hebben gemeend om daar toch iets over op te schrijven. Uiteindelijk is dit ook oordeel raad. F, over gezondheid, concreter en terughoudender toepassen in koersdocument. En daar zat ook een vraag bij vanuit D66 of we dan niet bang zouden zijn als we dit mee zouden instemmen. U als raad, of we dan ook nog aan de wet voldoen. Nou ja, uiteindelijk gaat het niet zozeer om het koersdocument. Uiteindelijk is het belangrijk dat het komt te staan in de omgevingsvisie. En de omgevingsvisie zal gewoon moeten voldoen aan wet en regelgeving. Dus als hiermee wordt ingestemd, betekent niet dat het niet meer terugkomt in de omgevingsvisie. Die zal altijd wel aan de wet moeten voldoen. Dus dat is even de andere kant van het verhaal. Ik wil nog wel opmerken dat gezondheid destijds bij de stadnotitie nadrukkelijk is genoemd in het kader van houtstook en ook dat soort zaken. Dus dat was wel een thema waar jullie toen als raad zijnde veelvuldig over hebben gesproken. Maar we denken wel dat het uitvoerbaar is in die zin, terugkomend op uw vraag. Dan bij G, evenwichtige ruimte voor ondernemerschap. Ja, we hebben in die zin tijdens de informerende bijeenkomst zijn er natuurlijk ook al vragen over gesteld. En ja, op zich denken wij dat het prima is om zo'n verruiming van dit aspect op te nemen. En dan ben ik bij H. Dat gaat over ruimte voor maatwerk bij dorpsuitbreiding. Ja, daar heb ik eigenlijk een vraag over. Ik begrijp wat er staat. Kijk, we hebben dorpsafronding. Dat hebben we toen ook tijdens de informerende sessie hebben aangegeven. Van, wij zien dat eigenlijk als van, als een wijkje erbij wordt gebouwd, dan moet het in principe ook even weer mooi worden afgerond. En dat betekent niet dat je daarna niet verder kunt bouwen. Maar dat het ook een afronding weer is van het dorp. Zodat je het uiterlijk aanzien ook mooi maakt. Mijn vraag is eigenlijk van, kan dat nog steeds als deze bepaling wordt aangenomen? Dus ik kijk maar even richting gemeentebelangen. Maar is dat nu uitgesloten of valt dat onder een stukje van, dat is iets, nou dan moeten we gewoon naar kijken bij elk project waar we mee bezig zijn.
1: Je mag het meenemen in de tweede termijn hoor.
0: Ja.
1: Gaat u verder.
0: Kijk, we hebben wel gemeend dat destijds zelf op te nemen om in ieder geval te zorgen dat elke keer als je ergens bijbouwt, dat je ook de kwaliteit in die zin intact laat van onze mooie dorp. Dus zorg voor een mooie afronding in plaats van dat je ergens tegen een lijn van schuttingen of iets dergelijks aankijkt. Dus zo was hij eigenlijk bedoeld. En als dat hier nog steeds onder valt, nou ja, dan zou dat mooi zijn. Nou, dan wat betreft D66 de moties. Dan zie ik motie 1, dat gaat over participatie. Ja, we hebben inderdaad gezegd dat we daaraan gaan doen. We hebben volgens mij niet gezegd om dat op deze wijze te doen. En als wij kijken naar wat u daarover hebt opgeschreven, dan schatten wij in dat dit een hele

0: forse, intensieve participatietraject zal volgen op deze wijze. En wij denken dat dat op deze manier niet nodig is, gelet op het hele voortraject wat wij al hebben doorlopen. Dus deze motie zouden wij ontraden. En dan ben ik bij de laatste. Dat is de motie 2 over balans tussen bescherming, ontwikkeling en inclusiviteit in de omgevingsvisie. Nou, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om hier oog voor te hebben en dit ook mee te nemen. Kijk, uiteindelijk is het wel belangrijk dat er wel her en der zul je er niet aan ontkomen om toch keuzes te maken. Die zou ik u in ieder geval willen meegeven. En wat dat betreft willen we deze oordeelraad laten. Volgens mij heb ik daarmee alles beantwoord.
1: Oké, dank u wel. Ik kijk even of er al een reactie al gegeven kan worden. Ja, mevrouw Boelen.
2: Ja, dank u wel. Even voor de duidelijkheid, voor de vraag van de heer Berghuis over de zichtlijn. Het gaat ons voornamelijk over het textuele, zeg maar, bij pagina 28, over de zichtlijnen. En dat maakt ons een beetje, de ene zichtlijn is de andere zichtlijn natuurlijk niet. En de ene is wel essentieel, de ander houdt het totaal niet van. Dus het is gewoon, in hele brede zin, vinden wij het best wel lastig om dat zo te zien. Als het ware. Dus wij hebben het eigenlijk zo veranderd. Ja, en per locatie, nee, natuurlijk niet. Maar het moet wel natuurlijk naar elke locatie gewoon gekeken worden van goh. Wat? Ik hoor niet. Het kan belemmerend werken, hoor ik net. Maar dat klopt.
1: Oké.
2: Okay. En mag ik ook nog even reageren op Marita?
1: Mevrouw
2: De Groot, excuses.
1: U mag even reageren op mevrouw De Groot, zeker.
2: Helemaal in element. Nee, dat ging over de vraag van onze motie. Daar had u bij punt 2 van de motie bij het verzoek van het college. En daar staat dan voldoende ruimte voor maatwerk en toekomstige ontwikkelingen. Ja, u begon zelf ook over de keuzes, hè, en of we keuzes willen. Een omgevingsvisie zonder keuzes, dat is natuurlijk niks waard. Dus wij onderschrijven dat natuurlijk, dat de keuzes gemaakt moeten worden. Onze motie vraagt alleen om het verdere uitwerking ook ruimte te houden voor maatwerk. En voor ontwikkelingen. Hè. Wat wij vandaag bijvoorbeeld niet, wat er vandaag niet is, zal er over een paar jaar wel zijn. Daar moeten we gewoon rekenschap mee houden. En dat is eigenlijk de intentie ervan. En punt 2 voldoet in mijn ogen daar wel aan. Tot zover.
1: Okay, dank u wel, mevrouw De Groot.
3: Ik zou daar graag kort op willen reageren, want het gaat nu om toekomstige ontwikkelingen. Dus het zijn ontwikkelingen die we nu nog niet kennen en dus ook de impact daarvan nog niet kunnen inschatten. Dan vind ik het juist van belang om iets meer richting te geven. Kijk, iedere willekeurige ontwikkeling ontstaat op deze manier ruimte voor. Ook een groot datacenter aan de rand van het dorp in principe. En dat is iets wat wij toch wel enigszins willen inperken. En om die reden zouden wij het prettig vinden als het gekoppeld wordt aan maatschappelijke doelen, leefbaarheid in onze gemeente, in onze dorpen. Om dat toch een klein beetje te kaderen. Wij hopen dat op dat punt nog een kleine aanpassing in die zin mogelijk is.
1: Dank u wel. Kijk de kring verder rond. Ja, mevrouw Woelig.
4: Ja, ik zou nog graag even willen reageren op meneer Lubbers. U had het over dat de agrarische sector al bezig is met verduurzamen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben toevallig van de week bij een bijeenkomst over de Drentse lelie geweest. En ik zie inderdaad hoe ontzettend veel en hoe hard er gewerkt wordt om de hele sector te verduurzamen. Dat geeft wel aan dat er ook inderdaad vanuit de maatschappij vraag is naar een andere vorm van landbouw. En dat is eigenlijk de reden waarom we dit amendement hebben ingediend. Om in ieder geval te zorgen dat wordt meegenomen in de uiteindelijke omgevingsvisie. En ik kan nog allerlei andere dingen zeggen over de gemeente. Zou inderdaad meer kunnen investeren in kennisdeling, in experimenteerruimte en te zorgen dat boeren ook echt kunnen extensiveren. Maar goed, dat is waarschijnlijk voor later, voor de omgevingsvisie. Maar dus we beseffen inderdaad dat er wel heel veel gebeurt op dit moment. En daar zijn we alleen maar blij mee. Tot zover.
1: Dank u wel. Mevrouw Martens.
3: Ja, voorzitter. Mijn hand ging eigenlijk vooral even omhoog, omdat ik wou reageren nog op de vraag van de wethouder over

0: het amendement Zichtlijnen, waar een eerste reactie op kwam. En aanvullend voor ons als partij, ik hoorde de wethouder net ook zeggen, ja, die dorpsafronding is gewoon ook belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit. Nou, dat ondersteunen we ook. Dat staat eigenlijk ook wel in het amendement. Onze zorg zit hem er vooral in, de prominentie van hoe die nu in de huidige tekst staat. En onze zorg is dan ook, belemmert dat niet de ruimtelijke procedures, een vertraging, want ja, het wordt ook een beetje een subjectief iets. En we hebben ook wel zorgen over de toekomstige nieuwe ontwikkelingen, want een dorpsafronding impliceert ook dat het daarmee eindigt. En hoe makkelijk kun je dan eventueel nog een keer weer uitbreiden. Dus ergo, dat vraagt wat ons betreft wel om maatwerk. Dus toch ook even de vraag terug aan de wethouder wat het dan betekent als we daar zo zwaar op in blijven zetten.
1: Dank u wel. Als u de microfoon nog even uitdoet, dan kijk ik de kring nog even. Ja, verder. Ja, meneer Lubbers.
2: Ja, volgens mij had ik wat opmerkingen gehoord van mijn buurman, meneer Hof. Een drietal. Dat ging voornamelijk over de eerste motie. Nou, het ging over een drietal punten, volgens mij. Als ik dat goed begrepen heb. Over het natuurbeleid. Waar u bij vraagt van. Wat doe je dan eigenlijk? Hè? Nou, volgens mij is dit amendement bedoeld om een natuurnetwerk, om die strofen er anders te verwoorden. Volgens mij in de rest van de punten staat wel heel duidelijk verwoord wat dan het doel is in 2045. In de andere tekstwijzingen voor wat betreft gewasbeschermingsmiddelen geeft u aan van ja, volgens mij hebben wij als gemeente helemaal geen ruimte meer. Nou, volgens mij hebben wij dat verwoord in onze tekst door aan te geven. En dan pak ik er hem even snel bij. Het is even een beetje zoeken nu, mijn. Deze brei. Niet brei, even kijken. Als je dan als gemeente al aanvullende maatregelen zou moeten nemen. Voor mij is de strekking. Even kijken.
3: Dit?
2: Ja. Bij eventuele aanvullende gemeentelijke maatregelen of ruimtelijke keuzes sluit de gemeente beginsel aan bij bestaande landelijke kaders. Dus dat neemt niet weg dat wij zeggen dat wij als gemeente geen beslissingen zouden kunnen nemen. Ja, maar de vorm en de manier en de route waarop wij die beslissingen zouden kunnen nemen gaat via die lijn. En u geeft aan, is het, en daar heeft voor mij de wethouder ook al antwoord op gegeven. Gezondheid wordt volgens ons aangegeven dat het een onderdeel moet zijn binnen een omgevingsvisie. En wij sleutelen er absoluut niet uit. Wij proberen het alleen met een ander daglicht te zetten. Tot zover.
1: Dank u wel. Meneer Hof, moet u nog reageren in tweede termijn?
4: Ja, dank u wel. Ik heb nog geen reactie gekregen op. Misschien ook wel, trouwens. Als het gaat om, in 2045... Ik reageer even naar mijn buurman. Spelen water, bodem en natuur een evenwichtige rol, zeg maar. Dan staat daar in onze beleving niet in wat je in de termijn daarvoor doet, zeg maar. Hè. Het is, wat ik net zei, geen doel, maar meer geen doel op zich. Maar meer een werkwijze, zeg maar. In onze beleving. Als het gaat om B, amendement B, en dan even richting de heer Berghuis. C heb ik het over. Excuus. Die route, ik zei net al, dat kunnen fietsroutes zijn, wandelroutes, allerlei soorten routes. En ook een route door het gemeentehuis bijvoorbeeld. Maar hier had ik ook voorgesteld om een kleine textuele aanpassing te maken. Door het woordje route eruit te halen, routes. En het woordje bruikbaar te vervangen door bereikbaar. Dus dat mogelijk dat meer duidelijkheid geeft. Dank u. Voor de rest wacht ik even. Ga ik eerst even weer zoeken.
1: Mevrouw de Groot.
0: Ja, ik zag net een heleboel vraagtekens boven hoofden. Dus ik wil één ding even verduidelijken. De vraag over amendement A is eigenlijk gewoon heel concreet. Spelen water, bodem, natuur ook een evenwichtige rol in ruimtelijke keuzes tot 2044? Want er staat nu dat het vanaf 2044 het geval is. Tot zover.
1: Dank u wel. Wilt u daar nog op reageren, meneer Lubbers?
2: Ik denk dat wij even willen schorsen.
1: Dat is goed. Vindt u het goed dat ik nog even kijk naar meneer Stol of hij nog in tweede termijn nog een bijdrage.
0: Nee.
1: Nee? Dan inderdaad, denk ik goed om even te schorsen. Volgens mij heeft de griffier nu ook de aangepaste.

tekst, zeg maar, het voorstel van de wijziging over die routes en bereikbaarheid. Dus volgens mij is dat is die meegeschreven. Mochten er nog andere wijzigingen komen, zet het even op de mail ook even naar meneer Vlokstra, zodat we alles straks even scherp hebben als we naar de besluitvorming gaan. En we gaan de besluitvorming inderdaad doen van A naar H. Dus dat we dat ook even scherp hebben. Dan schors ik de vergadering. Nou, voor 10 minuten gaan we om 9:45 gaan we verder. Ik schors de vergadering.

0: wil graag de vergadering heropenen. Ik hoor net van de griffier dat hij de administratie in elk geval op orde heeft. Dus dat is heel mooi. Dat betekent dat als u aangeeft welke wijzigingen er zijn, dat hij dat in elk geval ook administratief goed kan verwerken, zodat we ook de goede teksten ook formeel besluiten. Dat is de rol van de griffier zeker. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook meteen met zoveel wijzigingen en amendementen, dat het een mooie, ook voor hem wat onoverzichtelijk zou kunnen zijn, maar hij heeft het allemaal op orde, dus heel fijn. Heeft in elk geval iemand het allemaal op orde. We gaan even kijken de kring rond. Ik denk dat we beginnen. Ik weet niet of u nog weer behoefte heeft om nog iets te zeggen over een van de amendementen die u mede heeft ingediend.
1: Ja, ik heb een kleine toevoeging, want bij amendement A die ik mede ingediend had, had ik een kleine verspreking, maar uit mijn tekst moet wel blijken dat ik voor het amendement was. Ja, dank u wel.
0: Helemaal helder. En u gaat zo ook nog stemmen, dus dan gaan we het ook nog even echt zien. Kijk naar de fractie van D66, heeft u nog behoefte om te reageren? Want er is een wijziging aangebracht volgens mij, hè? Misschien dat het goed is dat u die wijziging nog even benoemt.

0: Heel. Nou,
1: voorzitter, zal ik dat nog even doen? Het gaat erom dat in de te wijzigen tekst het woordje routes eruit is gehaald en bruikbaar vervangen is door bereikbaar. Daarmee wordt de zin daarbij, halverwege de tekst, daarbij bedoelen we met toegankelijkheid ook dat de openbare ruimte en voorzieningen in de praktijk goed bereikbaar zijn voor mensen met een beperking en voor inwoners met beperkte basisvaardigheden.
0: Helder. En de andere amendementmotie blijft zoals het was. Ja, oké. Dan kijk ik naar meneer Lubbers. Ja.
2: Ja, dank u wel. Wij hebben een kleine wijziging doorgevoerd in amendement A. En dat betekent dat in plaats van het woordje in wordt het woord richting gebruikt. Dus de tekst in 2045 vormt natuur een samenhangend netwerk wordt vervangen door richting 2045 spelen water, bodem en natuur een evenwichtige rol in ruimtelijke keuzes.
0: Oké, dank u wel. Ik kijk verder de kring rond of nog aanvullende wijzigingen zijn. Dus de kring eindigt in dit geval bij u, mevrouw Boelen. En geef
3: nou,
0: u graag het woord.
3: Wat fijn. Ja, ja nee. Bij onze motie hebben wij ook een wijziging doorgegeven. Ja, ik kan hem niet noemen, want hij is geschrapt. De punt 2 is geschrapt. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat punt 3, wat nu punt 2 is, het eigenlijk ook al vernoemde, zeg maar, benoemde. Maar dan in een duidelijke manier zoals wij het bedoeld hebben. Tot zover.
0: Fijn, dank u wel. Is dan alles duidelijk en kunnen we dan, denk ik, zo langzamerhand overgaan tot stemming? Ja? We gaan rustig stemmen. We gaan het op volgorde doen van wat ik al zei. We beginnen bij A. Dat klinkt natuurlijk ook heel logisch. En dan gaan we daarna naar B. Dus nou, heeft in elk geval dat ritme, dat is in elk geval helder dan nu. Dan beginnen we met het eerste amendement. Dat gaat over duidelijkheid in natuurbeleid en ruimtegebruik. En dan ga ik vragen wie is voor dat amendement. Amendement A, dat zijn de fracties van gemeentebelangen, CDA, VVD. Wie zijn daar tegen? Dat zijn de fracties van D66 en Pro. En daarmee is hij aangenomen. Dan gaan we naar amendement B van D66 over de grote kernen. Ook daar de vraag wie is voor dit amendement. Dat zijn de fracties van Pro en D66. Wie zijn daar tegen? Dat zijn de fracties van gemeentebelangen, VVD en CDA. Daarmee is het amendement verworpen. Dan gaan we naar amendement C, ook van D66, over inclusiviteit. Wie is daarvoor? Dat is unaniem. Dus dat is helder. Dan gaan we naar het amendement van Pro over de impactintensieve landbouw. Wie is daarvoor? Dat is een fractie van Pro. Wie zijn er tegen? Dat zijn de andere fracties en daarmee is het amendement verworpen. Dan gaan we naar amendement E van VVD, gemeentebelang en CDA over gewasbescherming in het koersdocument. En daarbij moet ik opmerken dat mevrouw Martens heeft aangegeven niet aan de stemming en de beraadslaging op dit amendement mee te willen doen, ook gelet op persoonlijke betrokkenheid. Dus dan ook daar de vraag wie is voor dit amendement. Dat zijn de fracties van VVD en CDA. Wie zijn daar tegen? Dat is de fractie van Pro en D66. En daarmee is het amendement aangenomen. Dan gaan we naar amendement F. Ook van VVD, gemeentebelang en CDA. Over gezondheid concreter en terughoudender toepassen. Wie is voor dit amendement? Dat zijn de indienende fracties. Gemeentebelang, VVD en CDA. Wie zijn daar tegen? Zijn Pro en D66, daarmee is het amendement aangenomen. Dan zijn we bij amendement G, evenwichtige ruimte voor ondernemerschap van ook VVD, gemeentebelangen en CDA. Wie zijn daarvoor? Dat zijn de fracties gemeentebelangen, VVD, D66 en CDA. Wie zijn daartegen? Dat is de fractie van Pro en daarmee is hij aangenomen. Dan gaan we naar amendement H, ook van gemeentebelangen VVD en CDA. Ruimte voor maatwerk bij dorpsuitbreiding. Wie is daarvoor? Dat zijn de fracties van gemeentebelangen VVD en CDA. Wie zijn er tegen? Fracties van D66 en Pro, daarmee is hij aangenomen. Dan gaan we besluiten stemmen over het complete en geamendeerde voorstel. En mag ik dan aannemen dat u daar met de wijzigingen ook mee kunt instemmen? Is dat het geval? Ja, dan is dat koersdocument, gewijzigd koersdocument, daarmee ook aangenomen. Dan gaan we nog naar twee moties.

0: De eerste motie is van D66 over participatie bij de omgevingsvisie. Wie is voor deze motie? Dat zijn de fracties van D66 en PRO. Wie zijn er tegen? De fracties van gemeentebelangen, VVD en CDA. En daarmee is de motie verworpen. Motie 2 van gemeentebelangen, VVD en CDA over balans tussen bescherming, ontwikkeling en inclusiviteit in de omgevingsvisie. Wie is daarvoor? Dat zijn de fracties van gemeentebelangen, VVD, D66, CDA. Wie zijn daar tegen? De fractie van PRO. En daarmee is die motie aangenomen. Nou, dat betekent dat we daarmee alles bij dit agendapunt hebben gehad. Ik denk dat het ook een mooi moment is. De wethouder zei net ook al veel energie ingestoken van u als raad. Veel energie gestoken door de mensen van de organisatie en iedereen die daarbij betrokken is. Ook mensen die de zienswijze hebben ingediend. En daarmee is ik een hele mooie eerste stap gezet. Ook weer in de richting van de omgevingsvisie die natuurlijk nog gaat volgen. Dan wil ik met u naar de verordening starterslening. Daar ligt een wijziging voor. Hij is ook eerder aan de orde geweest in het openierende deel. Daar heeft D66 aangekondigd met een amendement te zullen komen. Dus en het verstandig is dat u ook eerst begint met het toelichten van het amendement. En dat we daarna ook in eerste termijn en tweede termijn bespreken. Mevrouw De Groot.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben we deze verordening al openierend besproken. En tijdens die vergadering gaf de wethouder aan dat de verordening voldeed en was afgestemd met het SVN. En die woorden kwamen mij heel erg bekend voor. En ik heb de raadsvergadering van 2 februari 2023 nog eens teruggeluisterd. Toen werden exact dezelfde woorden gebruikt. Niet veel later bleek dat de verordening voor de starterslening niet voldeed aan de verwachtingen van deze raad. 3 jaar lang is het in deze gemeente niet mogelijk geweest om een starterslening af te sluiten als er bij woningfinanciering ook sprake was van verbouw, verduurzaming en zelfs meerwerk, wat bij iedere nieuwbouwwoning het geval is. Dat het niet de bedoeling was geweest van de raad werd wel duidelijk, want de fractie van GroenLinks vroeg destijds nog duidelijk naar de mogelijkheden voor verduurzamen. Zij hadden de indruk dat die waren vervallen, maar de wethouder verzekerde dat dat niet het geval was. En wat moeten we dan nu opnieuw met de toezegging of ja, de opmerking dat de verordening voldoet en afgestemd is met het SVN? Ons zegt het niet zoveel meer en om die reden komen wij met een amendement. De verordening die we nu hebben, die voldoet niet. Dat is duidelijk geworden. En als er dan een nieuwe modelverordening komt, dan is dat een kans om het opnieuw te doen en dan wel goed. Maar dan moeten we wel die modelverordening als basis gebruiken en niet die oude verordening die niet voldoet. En dat is in dit geval wel gedaan met wat knip- en plakwerk, waardoor er definities worden genoemd die in het hele document niet meer voorkomen. Definities ontbreken die wel in het document staan. Verwijzingen onjuist zijn. En er een tekst gebruikt wordt die niet in lijn is met de voorwaarden van het SVN. En ook onduidelijk. En dan pak ik hem er even bij. Dan moet ik even zijn in de verordening zelf. Dat gaat om artikel 2, lid 1c. Voor het verduurzamen van de woning mag de aanvrager het energiebespaarbudget van 106% wel meefinancieren met de starterslening in aanvulling op de koopsomgrens genoemd in artikel 2.1.b. Allereerst 106% waarvan? Is niet duidelijk. En dan in aanvulling op de koopsomgrens. Ook dat is niet de werkwijze bij het SVN. Het is tot de koopsomgrens, niet in aanvulling op de koopsomgrens. Met andere woorden, wij stellen nu volgens mij 420 als koopsomgrens. Dat is dan ook de absolute grens tot waar geleend mag worden. En in deze verordening staat het anders. Zoals gezegd, het is niet in lijn met de voorwaarden van het SVN. En om die reden vinden wij het heel belangrijk om deze verordening ja, kloppend te maken met het amendement wat wij daarvoor hebben ingediend. Tot zover.
0: Dank u wel. Ik neem aan dat alle fracties daar wel iets over willen zeggen. Dus misschien dat we deze keer beginnen bij meneer Stol.
2: Ja, we wachten eigenlijk het antwoord van de wethouder af. Want ik moet wel zeggen dat het bij ons behoorlijk technisch is. En we hebben ons wat dat betreft niet heel erg erin verdiept. En we vinden fijn dat mevrouw De Groot dat wel kan. Maar bij deze wachten we eerst even de antwoord.

0: van de wethouder.
1: Dank u wel. Fractie van de VVD. Mevrouw Martens.
2: Ja, dank voorzitter. Wij begrijpen in beginsel de wens om onze verordening technisch en juridisch goed aan te laten sluiten op de modelverordening. Maar wij zijn nog wel zoekende wat dit nou concreet tot inhoudelijk effect gaat hebben. Hoe worden starters in A en Hunze hier nou precies beter van? Leidt dit tot meer mogelijkheden voor de starters, minder problemen in de uitvoering of meer ruimte voor verduurzaming? Of is dit amendement nou vooral bedoeld om de regeling technisch strakker te maken? Want in dat laatste geval vragen wij ons af of dat daar nu in deze raad zo specifiek op ingegaan moet worden. Want dit vraagt, en dat sluit aan op de bijdrage van CDA, om vrij specifieke juridische kennis, en daarvoor hebben we wat ons betreft hele kundige ambtenaren. Daarnaast hebben wij ook wel wat moeite met de hoeveelheid aspecten die in het amendement samenkomen. Het ene onderdeel, zoals meer ruimte voor verduurzaming, vinden wij sympathieker dan het andere. En daarom eigenlijk gewoon een kernvraag aan D66. Welke fundamentele bezwaren zijn er om nu niet gewoon in te stemmen en eventuele technische wijzigingen later terug te brengen naar de Raad, als die blijken uit de toets? Want starters in A en Hunze zijn in ieder geval niet gebaat bij uitstel. En daarmee dan ook meteen het bruggetje naar ons standpunt. Wij kunnen gewoon instemmen met het voorliggende verordening. Want de VVD ziet de starterslening als een goed instrument om jonge kopers net dat steuntje extra in de rug te geven. En tijdens de bespreking in de opinierende raad hebben wij dan ook aandacht gevraagd voor iets wat nog te vaak ontbreekt, namelijk die slimme verbindingen tussen bestaande regelingen en subsidies. Bijvoorbeeld Nijbegun, wat we de vorige keer ook op wezen. En de wethouder reageerde toen positief. En we kijken dan ook uit naar de verdere uitwerking daarop.
1: Dank u wel. Meneer May.
3: Ja. Dank u wel, voorzitter. Wij zien het belang in van dat deze verordening aansluit bij de modelverordening van het SCN. We willen niet dat starters in onze gemeente achter het net vissen op het gebied van verbouwen of verduurzamen. En dat was in 2023 dus wel het geval. En dit amendement voorkomt dat, hebben wij ook uitgezocht. Dus dank aan D66 ook voor het uitzoeken en we steunen het amendement.
1: Dank u wel. Mevrouw Boelen.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil het eigenlijk eerst gewoon even over de verordening hebben, wat gemeente Belangen ervan vindt. Vorige week hebben wij nog wat vragen gesteld over de verruiming van de regeling. En met name over de hogere betaalbaarheidsgrens. De vragen vonden wij terecht, want wij willen natuurlijk wel dat de starterslening terechtkomt bij mensen voor wie het bedoeld is. Na de beantwoording en de toelichting van het college is voor ons voldoende duidelijk waarom hiervoor is gekozen. Wij zien ook dat de woningmarkt niet hetzelfde is als een paar jaar geleden. En dat starters tegenwoordig met hele andere prijzen te maken hebben. Gemeentebelangen vinden het belangrijk dat jonge mensen en starters de kans houden om in onze gemeente te kunnen wonen. Deze regeling lost het woningtekort niet op, maar voor de starters wel net even het verschil kan maken. Dan even over het amendement. Ja, bij het lezen van de toelichting kregen we de indruk dat verduurzaming, verbouwing en verbetering de afgelopen jaren eigenlijk niet mogelijk waren binnen de starterslening. Maar volgens mij ligt dat genuanceerder. Voor zover ik begrijp konden verduurzamingsmaatregelen namelijk wel dergelijk meegenomen worden bij de berekening van de starterslening. Het verschil zit vooral in het mee kunnen financieren van verbeterkosten en meerwerk. Daarom vind ik de conclusie in de toelichting wel wat stevig aangezet. Alsof het in de afgelopen jaren iets fundamenteel niet deugde, terwijl ik dat beeld eigenlijk niet ervaar. Maar los daarvan ben ik vooral al benieuwd wat het verschil in de praktijk is tussen de verordening die er nu ligt en de verordening met het amendement. Wat merkt een starter daar concreet van? Ik hoor daarom heel graag van de wethouder hoe het college hier tegenover kijkt, staat.
1: Oké, dank u wel. Heeft u nog de behoefte in dit stadium te reageren, mevrouw De Grote, op wat er gezegd is? Dan gaan we daarna naar de wethouder.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil daar graag even kort op reageren. Allereerst op de vragen vanuit de fractie van de VVD. Want u vraagt naar wat er nu concreet inhoudelijk voor die starter verandert. Nou, mijn amendement stelt geen verruiming voor, maar een beperking. En dat zit hem in de verduurzaming. Zoals het nu in de verordening staat die voorligt, is het mogelijk om onbeperkt
2: extra te lenen voor het verduurzamen. En met een voorbeeld, stel een starter schaft in deze gemeente een woning aan voor 420 en die wil nog voor 80.000 euro verduurzamen, die gaat het grondig aanpakken. Totale investering 5 ton. Volgens deze verordening kan dit met de starterslening. En wij vinden dat echt te ver gaan. Dus dat is de inhoudelijke wijziging. Op de opmerking dat een technische

0: correctie misschien ook wel later vanuit de organisatie geïnitieerd zou kunnen worden. Dat klinkt heel plausibel, alleen deze technische correctie heeft 3 jaar op zich laten wachten. En om die reden vinden wij dat we het wel op dit moment beter kunnen doen, omdat wij het gewoon urgenter vinden. En nou, de opmerking van mevrouw Boelen als het gaat om het verduurzamen, nou ja, daarover verschillen wij van inzicht. Maar ik denk dat we dat ook prima aan de toelichting van de wethouder kunnen overlaten. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan gaan we daar naartoe. Wethouder Berghuis.
2: Ja, het wordt wederom ontzettend technisch. Dus ik zou graag eens even willen schorsen.
1: Hoe lang denkt u nodig te hebben?
2: 10 minuten.
1: Dan schorsen we de vergadering voor 10 minuten.

0: Ik heropen de vergadering. Ik geef graag het woord aan wethouder Berghuis. Want hij vroeg namelijk ook om de schorsing. Wethouder Berghuis.
1: Dank u wel, voorzitter. We hebben net nog even weer geprobeerd om te kijken van wat u nou precies bedoelde, mevrouw De Groot. Dat hebben we niet helemaal kunnen duiden. Maar we hebben in de voorbereiding hebben wel het amendement in ieder geval laten toetsen van of dat uitvoerbaar is. En het amendement is ook uitvoerbaar. Dus als u raad vindt om daar mee aan te sluiten, ja, dan kunnen wij daar als college zijn er prima mee leven. Alleen wat u aangeeft van die 80.000 en zo, ja, dat kunnen wij op dit moment niet zo snel achterhalen dat dat klopt wat u zegt. Maar we hebben wel laten toetsen in ieder geval of uw amendement uitvoerbaar is, en dat is die.
0: En daarmee zegt u, wij zouden het prima vinden als college dat het amendement wordt overgenomen of aangenomen.
1: Ja, dat is prima.

0: Ja.
1: Nou, een amendement kan niet overgenomen worden, want er moet natuurlijk over bestoten worden. Dus dat moet dan altijd een besluit zijn. Mevrouw Martens.
2: Ja, voorzitter, dan nog wel even een verhelderende vraag. Want er zit voor ons volgens mij nog wel een groot verschil tussen dat iets uitvoerbaar is en dat iets wenselijk is. En we zijn nog wel even zoekende of het college dan ook vindt dat het wenselijk is. Want als ik mevrouw De Groot net heb gehoord, dan is een van de fundamentele punten dat er een beperking komt op extra te lenen. Waarvan wij de omvang nu ook nog niet weten. Dus de tweede vraag is ook dat het nu een beetje onduidelijk is waar we dan geacht worden op te gaan stemmen als raad.
1: Mevrouw de Berghuis.
3: Nou ja, wat ik net al aangaf in mijn bijdrage is dat die 80.000 kunnen wij niet duiden. Want er zit een maximum op het statuslening van 45.000. Dus het kan nooit meer zijn dan. Ja, dat daar nog een keer weer 80.000 onbeperkt of misschien 100.000. Als ik, wat mevrouw de Groot zegt. Ja, dat kunnen wij niet duiden in dit geval. Kijk, en naar onze mening is het gewoon maximaal 106%. Is dat de grens die je aan moet houden? Dus... Nou ja, zoals wij er tegenaan kijken, zouden ze uitvoerbaar zijn en zou je per saldo wellicht op hetzelfde, of zou je per saldo op hetzelfde uitkomen. Alleen, en het amendement van mevrouw De Groot is in die zin prima uitvoerbaar. En zou dezelfde uitkomst, zoals wij ernaar kijken, hebben als het andere amendement, maar is anders verwoord en dan misschien net even wat scherper en puntiger. Maar het zou qua lenen zou het ongeveer hetzelfde zijn, naar onze mening. Maar dan konden wij de 80.000 niet kunnen duiden.
1: Mevrouw Martens.
2: Ja, voorzitter, u ziet me zoeken. Ik ben een beetje zoekende. De bal wordt zo teruggelegd bij de raad. Terwijl deze raad volgens mij bijna volledig aangeeft, dit is te technisch van aard. En wij zien daar vooral een rol voor het ambtelijk apparaat. Dus het had wel geholpen als het college iets meer kleur had bekend. Van beide zijn uitvoerbaar. Maar als het college dan had gezegd van wij staan nog steeds achter de verordening die wij indienen. Want dat is uiteindelijk wat het college heeft gedaan. Dan hielp ons dat wel in het stemmen. Want wij worden nu een beetje van het kluitje naar het riet gestuurd voor mijn gevoel.
1: In het riet. Meneer Berghuis. Van het kastje naar de muur.
3: Nou ja, kort gezegd. We beide laten toetsen. Beide zijn uitvoerbaar. En naar onze mening zouden beide dan ook op hetzelfde resultaat uitkomen. Alleen, het zit dan met name ook in de formulering. En de puntigheid, mevrouw De Groot aangeeft. Dat die dan meer aansluit bij... de verordening van SVN. Alleen de uitkomsten, als we het daarover hebben, zoals wij ernaar kijken, zijn hetzelfde. Kijk, en de opmerking van die 80.000, ja, die kunnen wij dus niet plaatsen. En we hebben hem laten toetsen en toen is dat niet aan de orde geweest. Dus ja.
1: Dank u wel, mevrouw De Groot.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien is het goed dat ik toch nog een poging doe om dat verder te verduidelijken. Die 80.000 die valt niet onder de 45.000 euro die u benoemt. Het gaat om artikel 2 lid 1c, waar staat: voor het verduurzamen van de woning mag aanvrager het energiebespaarbudget van 106% wel mee financieren met de starterslening in aanvulling op de koopsomgrens genoemd in artikel 2.1.b. En het zit hem in de woorden in aanvulling op. Dat betekent dat de koopsomgrens is 420.000, maar in aanvulling daarop mag geleend worden voor het verduurzamen van de woning. Daar zit geen beperking op. Er staat iets over 106%, maar waar 106% waarvan? Van de koopsomgrens? En dat betekent dat dit artikel, daar blijkt uit dat 80, 100 mogelijkheden onbeperkt zijn.
1: Verder Berghuis. Ja, mevrouw De Groot nog.
4: Ja, misschien nog een aanvulling. Want ik begrijp ook het pleidooi van mevrouw Martens heel goed. En als er zoveel onduidelijkheid is, is het misschien een idee om het nog even terug te nemen?
1: Verder Berghuis.
3: Ja, kijk, het is mij om het even. Ik heb in ieder geval aangegeven dat het voorstel wat u heeft ingediend, dat in ieder geval uitvoerbaar is. Kijk, onze intentie is niet geweest om onbeperkt bij te kunnen lenen. Nou, u geeft aan dat dat zo is op deze manier. Nou, we hebben aangegeven dat we dat in ieder geval niet kunnen duiden. Kijk, als het amendement wel wordt aangenomen,

0: voldoe je daarmee ook aan wat mogelijk, wat je graag zou willen en wat mogelijk zou moeten zijn. Dus ja, meer kan ik er ook niet aan toevoegen, want dan wordt het voor mij ook gewoon te technisch. Dus of we kunnen vanavond het amendement aannemen en dan weten we dat we een werkbaar amendement sowieso hebben. Want ik kan niet toetsen of wij een fout daarin hebben gemaakt. Kan ik gewoon niet overzien op dit moment.
1: Ja, voorzitter,
2: mevrouw Martens.
1: Ja, voorzitter, dank. Dan misschien even een praktische oplossing. Want de laatste woorden van de wethouder kan het op dit moment niet overzien. Dus er is gewoon een kennisleemte. Wij zeiden net al, volgens mij, ik hoor de wethouder ook zeggen, met beide is het uitvoerbaar. Is het dan niet een werkbare variant dat we nu wel de starterslening vaststellen? Of in ieder geval ter stemming brengen. En dat het amendement misschien wordt omgezet tot een toezegging met een datum. Want ik begrijp ook dat mevrouw De Groot zegt, als ik er voorheen lang op moet wachten, dat vertrouwen er niet is. Maar als die toezegging op een datum wordt gezet, dan kan het en uitgezocht worden en dan kan het altijd met een aangepast voorstel nog terugkomen naar de Raad. Maar dan is wel helder waar we op gaan besluiten.
2: Nou, ik zou dan toch een tegenvoorstel willen doen. Hè? Want als er te veel onduidelijkheid is en we stemmen nu en dat moet alweer getoetst worden en gewijzigd worden, dan zou ik voorstellen om gewoon aan te houden. En dan nu niet tot besluitvorming over te gaan en hem even nog een laatste check te doen. Zodat we wel een zuivere besluitvorming ook krijgen. Als er te veel technisch en te veel onduidelijk over is, dan zou ik dat vanavond niet tot besluitvorming willen laten komen. Mevrouw Martens.
1: Ja, voorzitter, dan nog wel de wedervraag mogelijk richting college, wanneer onze starters dan kunnen verwachten dat de lening daadwerkelijk dan wel waarover gestemd gaat worden, want anders wordt het een open toezegging waar de starters weer op moeten gaan wachten.
2: Nou, ik denk dat het de ambitie moet zijn om dat zo snel mogelijk te doen. U weet ook dat er volgende week een nieuw college is. En volgens mij, kijk even naar de wethouder, was het wel de bedoeling om ook voor bepaalde woningbouwprojecten het rond te krijgen. Dus dan zou het eigenlijk ook wel gewoon de volgende raad gewoon weer op de agenda moeten komen. Niet zijnde de installatieraad. Dat zou in elk geval, dat zou ik logisch vinden. Zo ingewikkeld zou het ook niet moeten zijn om dat uiteindelijk ook technisch uit te zoeken. Dus het voorstel is nu even aanhouden, verplaatsen op de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. En dan heeft iedereen scherp voor de bril hoe het zit. Ja, kunt u daarmee instemmen? Is in die zin een punt van orde voor nu? Ja. Dan gaan we naar het einde van de vergadering. Maar we hebben eerst nog één ingekomen stuk, namelijk agendapunt 8. En dat is een brief van het college over het steunpunt intieme terreur en femicide. Wie wenst daarover het woord op dit moment? Mevrouw Reinders.
3: Voorzitter.
2: Dank u wel. Meneer Stol.
3: Dank u wel, voorzitter. Na een interactief proces ligt er nu een helder en goed leesbaar document voor ons ter besluitvorming. Het is goed om te zien dat de ingebrachte zienswijzen, en die zijn er nogal wat, zorgvuldig zijn behandeld. En is duidelijk gemotiveerd waarom punten juist wel of niet zijn aangepast. Ik wil juist een compliment uitdelen aan onze inwoners en naar hun betrokkenheid bij dit onderwerp. En die betrokkenheid laat ook heel duidelijk zien hoe belangrijk de leefomgeving voor onze inwoners is. Met dit document kunnen we toewerken aan het vaststellen van de omgevingsvisie in 2027. Ik zal nu de amendementen toelichten. Amendement A. Duidelijkheid, natuurbeleid en ruimtegebrek. Het CDA onderschrijft het belang van een samenhangend natuurnetwerk. En ziet dit als een positief streven.
4: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens

ze hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza.

0: meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Dank u wel, voorzitter. De gemeente AN Hunze heeft samen met de gemeente Noorderveld, Tinarlo, Assen en de provincie Drenthe het initiatief genomen om een regionaal steunpunt te realiseren voor intieme terreur en femicide. Deze ernstige vormen van huiselijk geweld komen helaas ook bij ons in de gemeente voor. En gemeentebelangen is dan ook blij met het initiatief van dit steunpunt. Het is goed te horen dat er al verschillende stappen zijn gezet in dit proces. Zoals het aantrekken van een projectleider, werkbezoeken aan al bestaande steunpunten en training en opleiding. Ook het zoeken naar een geschikte locatie en het leggen van een financiële plaatje heeft uw aandacht. En u geeft aan in de informerende bijeenkomst van 4 juni de Raad verder te willen informeren. Wij maken dan graag gebruik van de gelegenheid gebruik om onze vragen te stellen. Tot zover.
5: Dank u wel. Andere mevrouw Neesen.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik denk dat ik daar nog eens even 27 minuten over ga praten. Dan is het 11 uur. Nee hoor, grapje. Fijn dat er inderdaad 4 juni een informerende bijeenkomst overkomt. En wij zullen dan vanuit progressief aan hun de nodige vragen gaan stellen. En wat voor ons essentieel is, en dat zou dan ook die projectleider misschien dan al wel kunnen beantwoorden, is de afstemming tussen bijvoorbeeld een veilig thuis. We hebben vorige week natuurlijk informatie gehad van de GGD over veilig thuis. Maar ook het feit hoe dit steunpunt de benadering van slachtoffers gaat uitvoeren. Dat is wezenlijk verschillend met hoe veilig thuis slachtoffers benadert. En dat vinden we een essentieel discussiepunt. Dus daar gaan wij volgende week over verder.
5: Dank u wel, 14 dagen. Anderen nog in de kring op dit onderwerp? Niet snel, we hebben geen vragen gehoord, dus we gaan op 4 juni gewoon het gesprek aan in de informerende bijeenkomst. Dan wil ik even terugkomen aan het einde van de vergadering op waarmee we begonnen zijn. Want ik heb ook de anderhalf uur 90 tot 100 mensen in de sporthal hier zullen gaan overnachten. Dus dat is vanavond geregeld. Ook collega's van ons zijn daar druk mee aan de slag geweest. En die komen vanavond, gaan morgenochtend weer terug. Maar goed, zo zie je maar hoe snel dat kan veranderen en hoe snel dat ook gaat. Dus op zich jammer dat het moet. Mooi dat het in ieder geval op deze manier dat er een mogelijkheid gevonden is. Dan is dit ook naar alle waarschijnlijkheid, je weet het natuurlijk nooit, maar de laatste vergadering van de Raad waar ook de huidige wethouders bij aanwezig zijn. Ik denk dat het ook heel passend is om daar een paar woorden aan te wijden. Mevrouw ten Brink, meneer Berghuis zijn 4 jaar inmiddels wethouder geweest. Meneer Heling inmiddels 2 jaar. Op 2 juni is natuurlijk het echte afscheid gepland. Ik neem ook aan dat u daar allemaal bij bent, zult zijn, zover dat mogelijk is. En dan gaan we natuurlijk ook uitgebreide terugblikken op de afgelopen periode. Maar ook hier is het denk ik passend om u ook namens de Raad te bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid. En vooral ook voor wat jullie voor aan hun ze hebben gedaan in deze periode. En met die woorden zou ik nu deze avond ook willen sluiten. Dus ik sluit de vergadering.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer, vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Je luistert naar...

0: via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

mobiel het geluid van Radio A.N. Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14.

0: Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hem

neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.